0: Worden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een strenger migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. Een agent is gisteren in Delft gewond geraakt toen hij een scooterrijder staande wilde houden. De bestuurder ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De man raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De politie is nog op zoek naar de scooterrijder. Capverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Het land doet voor het eerst mee aan een WK en pakte eerder al verrassend een punt door gelijk tegen Spanje te spelen. Capverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers tegen de Zuid-Amerikanen. België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd eindigde tegen Iran in 0-0. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen voor een einde aan de oorlog. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een soort communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie over de straat van Hormuz te voorkomen. Ook gaan de VS en Iran samen met Libanon afspraken maken om militaire acties in Libanon tegen te gaan. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. In Bolivia is een militair toestel neergestort. Alle 6 inzittenden zijn om het leven gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land door demonstranten. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond scheepvaart in de straat van Hormuz te vermijden. Ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor een onafhankelijke publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil dat er minder geld naar de publieke omroep gaat. Ook wil hij het kijk- en luistergeld afschaffen, waarna de omroep door alleen de staat betaald wordt. De betogers zijn bang dat de publieke omroep door dan een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakt het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. En België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Het weer vandaag veel zon, al is er soms ook wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Eimond 360.
3: De nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
2: Luister je voortaan via 105.4 of 107.8 FM.
3: Of je kiest voor kraakhelder geluid via DAB Plus op kanaal 9A.
2: Dus maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond.
3: Check Eimond360.nl.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond de scheepvaart in de Straat van Hormuz te voorkomen. En ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Dat is frustrerend, zegt deze vrouw.
3: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar, volgende optie.
2: Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. Caverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Aanvoerder Mohamed Salah maakte het verschil.
4: Salah! Daar is hij dan! Mohamed Salah met de 2-1 voor Egypte.
2: Met 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. België wist ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. En het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
7: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Eimond 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: helpen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was.
3: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
2: De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren er al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Bij veel beroepen hebben mensen door kunstmatige intelligentie minder kans op een baan, zegt uitkeringsinstantie UWV. Dat is te zien bij grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. En dat gaat ook gebeuren in een sector als de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen, zegt UWV. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Esperella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Helemaal definitief is de overwinning van de la Esperella niet, zegt correspondent Nina Jurna.
4: Hele nipte winst voor deze Abelardo de la Esperella, maar niet officieel. Het ligt dus heel dicht bij elkaar en daarom heeft president Petro gezegd van we moeten toch afwachten tot de juristen hiernaar gekeken hebben en dat er dus ook echt een bevestiging is.
2: De la Esperella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en een keiharde aanpak van de criminaliteit in Colombia. Een van de laatste kopstukken van de Cubaanse revolutie is overleden. Ramiro Valdés werkte nauw samen met de broers Fidel en Raúl Castro en guerrillaleider Che Guevara. Valdés was 94. En het weer, zon en wat bewolking en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 360.

0: Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de VS om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie brengt jaarlijks in kaart welke beroepen de beste baankansen bieden. De vraag is groot, zegt het UWV.
2: Ik kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Het levert ook heel veel werk op, uiteraard, maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten. Een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden, dus daar moet je toch wel aan denken.
1: Bij veel beroepen zorgt kunstmatige intelligentie voor mindere baankansen in sommige sectoren, bijvoorbeeld in de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen daar. Volgens de weersverwachtingen kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van Frankrijk is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Er zijn ook maatregelen getroffen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
3: Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden.
1: Volgens wetenschappers zijn de extreme temperaturen in Frankrijk te wijten aan klimaatverandering. Het weer, zon en wat bewolking en het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
5: Eigen tijds wonen en slapen, dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
6: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
7: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Eimond 360.

0: overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Actieve klanten. Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen het eens zijn geworden over een stappenplan om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Ze hadden allebei een pistool. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en verklaarden ze dat ze op school werden gepest. Het instituut Mijnbouwschade Groningen was een tijd lang ruim 300 dossiers van gedupeerde inwoners kwijt. Een gedupeerde die maar niets hoorde over zijn aardbevingsschade stapte uiteindelijk naar de nationale ombudsman van Zutphen. Die noemt de zaak typerend voor de manier waarop gedupeerden nog steeds blijven vastlopen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie onderzoekt elk jaar welke beroepen de meeste baankansen bieden. Nieuw op die lijst staan dit jaar onder meer verkoper in een vintagewinkel, metselaar en schuldhulpverlener. Tegelijkertijd zorgt kunstmatige intelligentie voor minder kansen in sommige sectoren, zoals in de reclamebranche en bij klantenservices. De vraag naar dierenartsassistenten en werknemers in de bouw neemt juist toe. Het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we...

0: gezelliger wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Heimond 3.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen.
1: Zelfs op het puntje van de bier.
0: Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
1: check eimond360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
3: Dit geluid. Zet je niet meer uit. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ochtendmix.

0: deze zonnige maandag, 22 juni 2026. Gelukkig is het temperatuurtje nog aangenaam hier in de studio. Maar dat zal in de loop van de aankomende week wel gaan veranderen. We hoorden juist muziek uit 1966, de Coldenering, Dead Day en Paperlace. De Night Chicago Died uit 1974. Aan de andere kant heb ik Rob zitten en een gast. Daar later iets meer over. Rob, goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen, Ab. En uiteraard een hele goedemorgen, luisteraar. En laat ik meteen... Ik zei luisteraar. Luisteraars. Laat ik meteen even beginnen met een mededeling in aanleiding van gisteren. Ja. Want ik was wel in de studio en u heeft massaal gebeld voor verzoekplaten. Maar er was een storing op tv en radio. Eimond 360 heeft op tv en radio te maken gehad met een technische storing. En daardoor waren tv en radiokanalen volledig uit de lucht of slecht te ontvangen. En dat heeft allemaal te maken met een netwerkstoring. Daar wordt door technici keihard aan gewerkt. Maar dan hoeft u daarover dus niet te bellen. Wij weten, we waren gisteren niet in de lucht. U kunt wel bellen voor verzoekjes.
0: Ja, en wat die storing betreft, vanavond komt de hele technische club bij elkaar, heb ik vernomen. Ja. Om het een en ander te gaan veranderen. Ja. Zodat de uitzendingen gewoon rustig door kunnen gaan. Nou ja, de ochtendmix vandaag. Wat gaan we allemaal doen tussen nu en 12 uur?
1: Nou, we hebben, je zei het al, een gast. Ik zeg alleen nog maar even Jan Bakker. Dat zeg ik alleen. Dan zeg ik ook even van Annie tot Zonneveld.
0: Yes.
1: En daar krijgt u straks alles over te horen. We gaan als een soort rode draad met Jan praten in deze uitzending. Ja. We hebben verder de vaste rubrieken, zoals daarin een rondje Hollands. We gaan natuurlijk terug in de tijd naar de top 40 van 50 jaar geleden. Welke bekende personen zijn er jarig vandaag? En wat gebeurde er op 22 juni door de jaren heen? Gisteren heeft u ook de ochtendmix top 20 helaas moeten missen door die storing. En dat betekent, Ab, dat niemand nog weet wat de wijkschijf deze week is.
0: Nee, dat gaan we nu draaien. Robert van Hemert met Zandloopster.
2: Dit is de nieuwe wijkschijf in de ochtendmix.

0: 025 1 254 958. Wil je nog een bepaald zonnig plaatje horen vandaag? 025 1 254 958.
1: Zandloopster, waar kom jij vandaan?
0: En daar hebben we het geluid weer van Pitty. Dat betekent dat we eventjes gaan schakelen naar de presentatieruimte. Rob zit daar met Jan Bakker. Rob.
2: Ja, met Jan Bakker. En, ik zeg de naam nog maar een keer, Jan Bakker. Dat is wel grappig, want zo heette mijn oom ook. Maar goed, daarvoor kan ik het zo goed onthouden. Eerst even voor de luisteraars, Jan. Welkom in de studio trouwens hier in de Spanenstraat.
3: Ja, dank jullie wel.
2: Even voor de luisteraars, wie is Jan Bakker en wat doet hij precies?
3: Ja. Jan Bakker komt uit Muiden, werkt bij Tata Steel en doet er in zijn vrije tijd nog wat bij, schrijft boeken. En ik zit hier omdat er inmiddels een vijfde boek is verschenen. Die is 2 weken geleden verschenen. En dat boek heet Van Annie tot Sonneveld, 65 jaar popmuziek in en uit Velsen, 1960-2025.
2: Ja.
3: En ja... Dat hele 65 jaar popmuziek in en uit Velsen gebeuren, daar hangen wat meer evenementen aan vast. Sommige zijn al geweest en er komt ook nog het een en ander. En ja, daar kan ik eventueel wat over vertellen als men dat leuk vindt. En ja, we kunnen het ook over het boek hebben.
2: Ik ga over het boek met je praten. Ik ga over de evenementen met je praten. Ja. Maar ik ga ook vooral eventjes over iets anders praten. Het is je vijfde boek.
3: Ja.
2: En dat heet dus Van Annie tot Sonneveld. Gaat over 65 jaar popmuziek in en uit Velsen. Als ik nou kijk naar die andere 4 boeken, waar ging dat over? Heel kort.
3: Nou, die andere 4 boeken hadden natuurlijk ook een muzikale strekking. Want die boeken heetten allemaal Een leven in 100 singeltjes.
2: Ja.
3: Dus dat ging eigenlijk deels over singeltjes uit mijn verzameling. En die is best wel aanzienlijk. En die worden dan afgewisseld met verhaaltjes uit mijn leven, zeg maar. En dat varieert van hardlopen, van irritante tv-programma's, reclames. Nou ja, allemaal van die dagelijkse dingen waar we allemaal wel een mening over hebben. Ja. En ik had voor mezelf het idee van, nou weet je wat, ik ga die singeltjes verbinden met die verhaaltjes. Ik schrijf het op. En ja, mensen vonden dat leuk.
2: Ja.
3: Nou ja, en voor ik het wist,
2: heel erg leuk,
3: ik het wist had ik 4 boeken vol.
2: Ja.
3: En ik was met een 5e bezig. Maar er kwam wat anders op mijn pad.
2: Wat kwam er op je pad?
3: Dit boek.
2: Ja, en nou moet ik heel eerlijk zeggen, ik heb je ontzettend hard zien werken, buiten het feit dat je thuis en waar dan ook hard gewerkt hebt. Maar geregeld kwam ik hier in de studio en dan zag ik jou zitten in archieven. Ik zag jou zitten in een bepaalde ruimte. Je hebt van App ook een heleboel informatie gekregen. En toen dacht ik, goh, wat is die man toch hard aan het werk. En nou ligt er, u kent vast wel die telefoonboeken die wij in augustus elk jaar kregen, die hele dikke telefoonboeken. En nou ligt het boek hier gewoon klaar. Hoe heb je dat zo snel voor elkaar gekregen? Want ik bedoel, vorig jaar zei je nog van, nou, dit is wel een klus hoor. En ik hoorde je af en toe ook wel zuchten. En dit moet ik nog doen en dat moet ik nog doen. En wat staat erin bijvoorbeeld? Hoe heb je dat zo...
3: Nou ja, wat erin staat is eigenlijk de geschiedenis van de Velsense popmuziek vanaf, nou ja, zeg maar, nou, iets eerder dan de jaren 60.
2: Ja, want ik onderbreek je heel even.
3: Ja?
2: Iets eerder dan de jaren 60. Het boek heet Van Annie tot Sonneveld. Ja. Wie is Annie en wie is Sonneveld?
3: Ja, nou ja, het is natuurlijk van A tot Z sowieso. En Annie is Annie Palme.
2: Ach, daar geboren, hebben we er weer.
3: Geboren in Muiden. En Annie Palme die werd natuurlijk bekend in de populaire muziek zo'n beetje rond 1958. Toen kwamen ook de eerste singeltjes die kwamen op de markt.
2: Ja.
3: En de Z van Sonneveld, dat is een hedendaagse singer-songwriter, Nikita van Sonneveld.
2: Ja.
3: En ik ben er vol lof over. En al, nou ja, vrij snel had ik wel die titel in mijn hoofd. Dat was eigenlijk een subtitel. Maar dit boek is vormgegeven door Bertel Visser, echte vormgever uit IJmuiden. En dat ik bij Bertel kwam, zeg van, joh, wil jij het boek vormgeven? Dat wilde hij wel. Hij zegt, maar ik wil zeker ook de voorkant maken.
2: Nou, prachtig.
3: En toen heeft hij de subtitel en de titel heeft hij omgedraaid. Hij zegt, kijk, nu heb je pas een boek met een titel. En die subtitel, 65 jaar popmuziek in en uit Velsen, dat is een subtitel. Dus ik moest even schakelen, want ik dacht van, ja, maar ja, zo wil ik het niet. Maar ja, mevrouw zei eigenlijk ook gelijk van, ja, hij heeft eigenlijk wel gelijk. En ik zeg, we houden het zo.
2: Ja.
3: En ja, het is gewoon echt een titel van een boek en het is een eye-catcher. En ja, het zijn ook twee artiesten die ook in het boek ter sprake komen.
2: Ja. We gaan straks over de inhoud van het boek vooral praten.
3: Ja.
2: We gaan even verder met hoe het boek tot stand gekomen is.
3: Ja.
2: Ik zeg er even bij van Annie tot Sonneveld. Even leuk om te weten. We hebben natuurlijk in Beverwijk de Annie Palmelaan.
3: Zeker.
2: En 19 augustus aanstaande zou haar 100ste geboortedag gaat het dan worden. Dus ook een heel belangrijk iets. We gaan naar het weerbericht denk ik even. En dan kan ik even...
4: Dit is het weerbericht met Rob Keese in de ochtendmix.
2: Nou, ik kan er eigenlijk heel kort over zijn. Als u geen kleren in de kast hebt hangen, is dat deze week helemaal niet erg. Want het wordt een zeer zomerse week met veel zonneschijn. Afgewisseld door wat sluierbewolking af en toe. Maar bijvoorbeeld als ik even kijk naar temperaturen van vandaag. Dan hebben we het over 28 tot 31 graden. Ga ik heel snel naar de dinsdag. Dan komen we met warm en zonnig weer. Gevolgd door een echte plaknacht. Dus van elkaar afblijven in bed zou ik zo zeggen. Dan hebben we verder 32 graden gaan we die dag beleven. Als ik nog verder ga, dan praten we over de woensdag met tropische hitte. 32 graden in Utrecht. En in het zuidoosten kan het zelfs 35 graden worden. En als u denkt, nou dan hebben we het toch wel gehad. Donderdag en vrijdag wordt het nog heter. Want dan blijft het zonnig met steeds hogere temperaturen. Donderdag komt het kwik al in vrijwel het hele land ruim boven de 30 graden. En vrijdag wordt dan echt wel de warmste dag. De maxima liggen dan 32 graden hier in het westen. En 37 graden in het zuidoosten. Maar niet klagen, want ik hoorde dat het in Parijs vandaag 40 graden is.
0: Dankjewel Rob voor het weerbericht. Kun jij mooi de telefoon aannemen. Gaan we luisteren naar John the Revelator. Brown Eyed Handsome Man.
5: Brown-eyed handsome man, right.

0: lokale gast hebben, dan gaan we ook lokale muziek draaien. In dit geval John the Revelator. Ik heb ze ook een keer een podium mogen begroeten. Tijdens opvoer, een aantal jaren geleden. Brown Eyed Handsome Man. En we gaan weer in gesprek met Jan Rob.
1: Ja, en ondertussen bellen er ook luisteraars die natuurlijk verzoekplaatjes willen aanvragen. En die gaan we ook draaien. Ik moest net aanzinnig eventjes een beetje afkappen, omdat ik weer de microfoon ging weer open. Maar Jan Bakker, die zit inderdaad hier. En ik vroeg even aan Jan, ken jij aanzinnige? En ja, het is die Jan Bakker die hier zit. Dus Ans, de groetjes moet je hebben. En die Jan Bakker, die heeft een prachtig mooi dik boek geschreven van Annie tot Zonneveld. We hebben het gehad over de vier andere boeken. We hebben het gehad over het vijfde boek, 65 jaar popmuziek in en uit Velsen. We draaien veel regionale muziek ook in deze uitzending. En we hebben het net gehad over het ontstaan van het boek, over het ontstaan van de titel. Maar ik wil dan toch eventjes weten, als ik zo'n heel dik boek voor me zie, wat kunnen mensen verwachten met inderdaad een prachtige voorkant? Heel mooi ontworpen. Wat kunnen de mensen verwachten van dit boek? Wat staat er bijvoorbeeld allemaal in?
2: Nou ja, net is John the Revelator gedraaid. John the Revelator is natuurlijk een groep die eigenlijk alle decennia wel beslaat, die het boek beschrijft.
1: Ja.
2: En ik kan wel gelijk melden dat er is komend weekend Havenfestival in IJmuiden.
1: Klopt.
2: En op de zaterdagmiddag speelt John the Revelator daar ook in het kader van 65 jaar popmuziek in en uit Velsen. Dus ja, blues is altijd de muziek die het goed gedaan heeft en nog steeds doet in de IJmond. Dus kom kijken.
1: Ja.
2: Het is lekker weer. Dus,
1: en Jan, want we praten over dat. En ik zit echt met verbazing te kijken naar dat prachtige boek. Jij bent ook op het Havenfestival aanwezig.
2: Ja.
1: Met het boek.
2: Ja.
1: En boeken zelfs, want wat is nou wat mensen denken van nou, zo'n hele dikke pil, dat zal wel, nou pak een beet, €120, €80 of zo gaan kosten.
2: Nee.
1: Nee, vertel maar.
2: Nee, dit is een gesponsord project geweest door een aantal bedrijven en een aantal particulieren.
1: Ja.
2: En door het ingezette sponsorbedrag konden we die boeken gewoon tegen een hele vriendelijke prijs in de markt zetten. En die is €25.
1: Oh, wacht. Die hele dikke pil?
2: Ja, die hele dikke pil.
1: Hallo,
2: €25.
1: Jongen. Daar
2: ja, eigenlijk kan het niet.
1: Voor.
2: Maar ja, nee. Kijk, ik hoef er niet aan te verdienen. Ja, het is leuk, maar meer niet. Dus ik had voor mezelf het idee van ja, ik had wel graag een wat hogere oplage willen drukken, want er zijn er 300 gedrukt.
1: Ja.
2: En het is heel simpel, weg is weg.
1: Op eens op.
2: Ja, ik ben ook verzamelaar.
1: Ja.
2: En wat dat betreft, ik wil niet over een paar maanden bij wijze van spreken nog met 150 boeken bij mij in huis zitten.
1: Nee.
2: Want je moet het ook nog allemaal wegstouwen.
1: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, Jan, ik denk niet dat jij 150 van die boeken overhoudt, hoor.
2: Nee, in dit geval zeker niet. Maar kijk, ik denk, ik heb afgelopen zaterdag een signeersessie gedaan in de bibliotheek in IJmuiden.
1: Ja.
2: Daar zijn er 51 verkocht. De week ervoor was de officiële presentatie voor sponsors en boekbijdragers en belanghebbenden. En daar zijn er ook meer dan 40 verkocht.
1: Dus we praten al over de bijna 100 boeken die weg zijn.
2: Ja, meer dan, want ik heb ook nog wat bestellingen staan. Ik denk dat het Havenfestival, daar neem ik op beide dagen een x-aantal, rond de 50 exemplaren neem ik mee. En ja, als het daarna klaar is, dan is het ook klaar.
1: Die mij ook op die reserveringslijst zetten. Ja. Ik ga er meteen maar eventjes gebruik van maken, want ik doe eventjes alleen maar zo. En ik zie meteen eens heel moois. Dus graag. Ik kan helaas zaterdag niet uit het Havenfestival komen. Maar bij deze reserveer ik een exemplaar. De inhoud, want ik deed even zo. Ik zie allerlei leuke foto's. Ik zie hoesjes, ik zie hitlijsten. Wat staat er allemaal in?
2: Nou, het is in eerste plaats is het eigenlijk ook wel min of meer een voortzetting op wat Johan Brouwer, Henk Tijbos en ik in 1999 hebben gedaan.
1: Ja.
2: Toen hebben we 40 jaar IJmondpop gedaan. Die dubbel cd en dat boekje wat een discografie is.
1: Ja.
2: Nou, de discografie is teruggekeerd, maar ja, dan getrokken tot en met 2025. En dat was best wel lastig, omdat heel veel nu natuurlijk digitaal wordt uitgebracht.
1: Ja.
2: En dan moet je er wel wat dieper induiken. Anderzijds zijn er nu is er nu in dit boek ook ruimte voor groepen, zeker in de jaren 60, die nooit wat hebben uitgebracht, maar bij wijze van spreken elk weekend speelden. Ja. Het zij hier in de regio, het zij in Duitsland. Want ja, een plaat opnemen was hartstikke duur. Ja. Er waren zalen te over om op te treden. En jochies van de jaren 14, 15 begonnen een beentje. En die konden elk weekend terecht. En wat dat betreft gaat de jaren 60 daarover. En natuurlijk is er natuurlijk ook wel plek voor de Bintangs, voor Exception. Hè, allemaal wel groepen met de Velsense binding ook. Ja. Maar juist die groepen die, nou ja, gewoon nooit wat hebben uitgebracht, maar die wel heel nadrukkelijk aanwezig zijn geweest. Bijvoorbeeld de Hotlads, de Fellows. Die komen ook in dit boek.
1: Geweldig.
2: En ik heb best wel goede foto's gekregen van mensen. Voor zover je van goed kan spreken. Want een foto uit de jaren 60 is niet een foto van nu.
1: Nee.
2: En nu maken ze foto's met hun telefoon. Maar toen was alles afgedrukt.
1: Ja, en tegenwoordig publiceren ze een foto van hun overgrootmoeder uit 1800 zoveel.
2: Ja.
1: En daar kunnen ze een prachtige kleurenfoto van maken.
2: Ja, maar daar heb ik weinig gebruik van gemaakt. Want ik vind wel dat je een foto moet laten wat die is.
1: Authentiek.
2: En het is heel simpel. Bij punkconcerten werden foto's gemaakt. En ja, die zijn wat waziger en die zijn wat rommeliger. Dat moet je ook laten zien, want dat is het tijdbeeld.
1: Ja, nee, ben ik helemaal met je eens.
2: Het boek is netjes gerangschikt op decennia. Het begint met de jaren 60. Het eindigt met de jaren 20. En ik ben niet zo dat bijvoorbeeld de Bintangs dan in elk decennium terugkeert. Nee. Ik heb gewoon gezegd van oké, jongens, Bintangs zit in de jaren 60.
1: Ja.
2: Dan komt ook die hele swik. En Bintangs die staat er goed in hoor, met een aantal foto's die nooit gepubliceerd zijn. Maar kijk, er zijn natuurlijk al 5 boeken verschenen van de Bintangs, waarvan Be Frank van een paar jaar geleden gewoon heel erg, nou ja, dat is de Bijbel, laat ik het zo zeggen.
1: Volledig.
2: Daar kan ik niks aan toevoegen.
1: Nee.
2: Dus wat dat betreft is het qua tekst wat beperkter. Maar ja, de discografie staat er netjes in. En ja, dat is. En ik heb dankbaar gebruik gemaakt van het archief van Johan. Wat App beheert en wat hier staat.
1: Ja.
2: Daarom ben ik hier een aantal malen geweest om naar die mappen te kijken die Johan eigenlijk heeft bijgehouden.
1: Ja.
2: En ik heb gewoon gekeken van oké, wat kan ik gebruiken en wat niet. En ik ben een paar keer geweest. Ik kon gelukkig het materiaal ook allemaal meenemen. Ik kon bij Volkerts in Namuiden gebruik maken van de kopiëren-apparatuur, van scanapparatuur. En dat heb ik dankbaar gedaan.
1: Super.
2: En wat dat betreft, als je dat. Ik heb het meeste alleen gedaan.
1: Ja.
2: Maar ik had in Jeff Volkerts en Bertel Visser gewoon wel 2 maatjes die mij wel af en toe een schop onder de kont konden geven. Ja. En ook zeiden van jongens, kom op, die trein rijdt en we moeten naar het volgende station.
1: Even voor het beeld, uit hoeveel pagina's bestaat
2: het? Het boek is 539 pagina's.
1: Dat bedoel ik. 500.
2: A4 formaat, full color.
1: Helemaal goed. Nou, geweldig. We praten er zo nog even over door.
0: Ja, want je had het net over een cd die jullie in de jaren 90 hebben opgenomen. Een dubbel cd, hè? Daar ga ik een nummer van draaien. Het zal je ongetwijfeld bekend in de oren klinken.

0: denk dat heel veel mensen deze opname niet kennen. Nog nooit hebben gehoord. Alan Shepard, The Bells of Amsterdam. Kende jij dit nummer, Rob?
1: Nee, ik ken Alan Shepard wel natuurlijk. Ja, wat ja. Ik bedoel, dat is duidelijk. Maar dit nummer kende ik niet, nee.
0: Zou in het boek van Jan Bakker, zou Alan Shepard daar ook in staan?
1: Nou, ik denk het wel. Want als ik hoor over ruim dik 500 pagina's... en dan de hele popgeschiedenis van 65 jaar, 1960, 2025 in en uit Velsen... dan zit Alan Shepard daar ook in.
0: Klopt het, Jan, Alan Shepard? Staat iedereen?
2: Ja, zeker hoor. En natuurlijk solo, zowel solo als
0: samen.
2: Als met haar broers. Echt onder de Shepherds. En Moose Shepherd staat erin. En wat samenwerkingsverbanden met onder andere Peter van Bugnum. En,
1: ja. Ondertussen. Helemaal geëmotioneerd ervan. Hè?
0: Ja, ja. Neem
1: een slokje.
0: Ja, neem een slok.
1: Nee, want... We hebben natuurlijk ook mensen die bellen. Maar Jan die blijft hier tot 11 uur, want die heeft het ontzettend druk.
0: En
1: al die verzoekjes van die gaan we straks allemaal doen. En Hans Visser ligt ook aan de lijn hier zo. Maar die luistert even mee en dan gaan we het ook zo noteren. Het boek. Je zei het al, op het Havenfestival, daar sta je onder andere met dat prachtige boek... wat echt een drolletje kost, moet ik eerlijk zeggen, voor zo'n exemplaar, zo dik. Helemaal volledig, waar je heel veel werk aan hebt gehad... waar je je ook gesteund door voelt door mensen die zeiden van... kom op Jan, schouders eronder en even doordenderen. Maar om dat boek heen zitten ook heel veel evenementen. We hebben het al gehad over het Havenfestival.
2: Ja.
1: Maar er staat meer te gebeuren.
2: Ja, nou... Er is al een expositie geweest van platen en hoesen en boeken in de bibliotheek eind vorig jaar. Er is ook een PowerPoint-presentatie heb ik gehouden in de Biep over dat 65 jaar popmuziek uit Velsen. Ja. Die verkocht uit.
1: Ja.
2: Er was 100 man en meer mag er ook niet. De boekpresentatie is geweest, een signeersessie is geweest. Het Havenfestival is niet alleen voor mij een verkooppunt van het boek. Maar ik ga in het kader van kunst op de kade. Je hebt aan de achter de op de troldekade staan een aantal containers die worden gevuld door kunstenaars.
1: Ja.
2: En ik heb één container daar en ik ga die vullen met allerlei aankondigingsposters van toen en beentjes van toen en nou ja, van het Witte Theater, van Bekenstein Pop, Oxy 3 Festival, Koningin de Pop.
1: Oh, fantastisch.
2: Dus mensen kunnen die container binnenlopen en die kunnen daar gewoon wat uit hun jeugd terugzien. Of
1: geweldig.
2: Misschien iets bekijken waarvan ze denken van wat is dat geweest. En ja, natuurlijk. En als mensen het leuk vinden, kunnen ze natuurlijk zo'n boek meenemen.
1: Ja.
2: De voorraad is beperkt en ik neem elke dag iets van 50 mee. En als het klaar is, is het klaar.
1: Zit er echt geen mogelijkheid in tot een tweede druk?
2: Nou, als ik inderdaad wel alles verkoop wat ik wil verkopen... dan is er wel een mogelijkheid om nog wel wat bij te drukken.
1: Maar daar moeten mensen niet op gokken. Die moeten echt gewoon zorgen dat ze bij
2: ik zou inderdaad gewoon wel zorgen dat je vooraan staat. En als je niet kan, ja, val mij er niet meer lastig. Maar vraag aan een familielid of aan iemand van... joh, kan jij er eentje voor me halen? En kijk, ik ben niet te beroerd om die boeken langs te brengen bij mensen. Maar het moet wel een beetje in IJmuiden, Driehuis, Zandpoort... Het moet wel leuk blijven.
1: Ja, ja. Ik kan me dat helemaal voorstellen. Het boek Shepherds, de Bintang. Wat is nou jouw het hoofdstuk waarvan je zegt... Nou, dat stuk in dat boek, daar ben ik wel heel erg trots op. Want dat is er een bepaald hoogtepunt in dit boek?
2: Nou,
1: voor jou?
2: Ik heb niet zozeer echt een hoogtepunt. Ik bedoel, ze zijn me eigenlijk allemaal even lief.
1: Ja.
2: Ondanks dat de een misschien maar een halve pagina vult... en de ander misschien wel 8 pagina's. Ja, ik kan niet echt een voorkeur uitspreken. Dat zou ook niet terecht zijn. Maar wat ik nog wel wil melden is het feit dat... ik denk dat de grootste artiest in en uit Velsen... zangeres Luna is...
1: Ja.
2: Die heet eigenlijk Marie-José van der Kolk.
1: Ja.
2: En die zit heel erg in de Eurodance scene. Dat kwam op in de jaren 90.
1: Ja.
2: En die vrouw die speelt nog altijd minimaal 200 optredens per jaar. In met name Duitsland, Polen, zomers vaak in Spanje. En ja, die is dus in IJmuiden geweest terug. Want die wilde die expo bezoeken. En toen heb ik gezegd, dan zorg ik dat ik er ben. En dan... Nou ja, heb ik ook met haar gesproken. En ja, die vrouw was hartstikke druk. Die ging dezelfde avond alweer terug naar Duitsland.
1: Jongen.
2: En dan denk ik van ja, weet je... als dat je instelling is, dat je toch bij jezelf denkt van, goh, ik vind dit een mooi project en ja, ik ga daar mijn best voor doen. Kijk, ik heb ook mensen gesproken, nou ja, die zeggen ja, nee en amen. Mm-hmm. En that's it. En dan mag je het mee doen.
3: Ja.
2: En zo'n vrouw waarvan je het niet verwacht, omdat die gewoon druk is.
1: Neemt er zo
2: die
1: de komt tijd gewoon. Voor. Ja,
2: die geweldig. Komt gewoon.
1: Zijn het echt allemaal geboren Velsenaren?
2: Nee. Het is, aan de ene kant zijn het wel mensen die natuurlijk in Velsen geboren zijn en die misschien daarna vertrokken zijn.
1: Ja.
2: Maar er zitten ook legio personen in die echt in de regio zijn komen wonen en die daar muziek en muziek zijn gaan maken.
1: Ja.
2: En ja, voor zover je compleet bent. Ik heb mijn best gedaan. Ja. Maar ja, dat kan je wel zien natuurlijk ook aan het aantal pagina's. Maar ja, je kan het niet iedereen naar de zin maken. En ik zeg het, ik heb in het jaar dat ik eraan gewerkt heb best wel veel publiciteit gehad. Mensen hadden natuurlijk zichzelf ook kunnen melden.
1: Ja.
2: Van joh, ik hoor dat je daarmee bezig bent en ik ben die en die. En,
1: vergeet nou, je mij niet en zo.
2: En dan spreek je wat af en dan. En ja, op een gegeven moment geef je er dan een klap op. En
1: klaar.
2: Ik had voor mezelf het idee van oké, ik heb nu voldoende sponsorgeld, want anders blijf ik het uitstellen.
1: Ja.
2: Ik had er misschien veel meer uit kunnen halen, hoor, maar dan had ik hier nu niet gezeten, maar misschien over een half jaar.
1: Ja.
2: Maar voor mij moet het op een gegeven moment gewoon af zijn.
1: Het moet op een gegeven ogenblik een puntje achter gezet worden.
2: Wat er nog aankomt is dan dat Havenfestival, dat is komend weekend. En er is in september, in dat weekend van 5 en 6 september... is het Summer Park Festival in Velsenbeek.
1: Ja.
2: En op de zondag tussen 4 en 6... is het hoofdpodium gereserveerd voor 65 jaar popmuziek in en uit Velsen.
1: Ja.
2: Er komt een band, een vaste begeleidingsband, en die gaat een aantal zangers en zangeressen begeleiden uit die periode.
1: Ja.
2: En sommigen die stonden in de jaren 80 al op Bekensteinpop. Dus het is gewoon een heel mooi weerzien. En er komt in ieder geval in december een tweede PowerPoint-lezing over die hele projecten van 65 jaar popmuziek in en uit Velsen. En dan ga ik ook iets vertellen over de weg naar het boek toe. Want die weg was bij vlagen best wel hobbelig.
1: Ja.
2: En kijk, zo'n dik boek komt er niet zomaar. En ik hoor natuurlijk van alle kanten van, jee man, zo'n dik boek en dan maar anderhalf jaar mee bezig geweest. En, maar ja, dat kan ik dan in één keer uitleggen. En dan is het voor mij klaar. En dan ga ik weer wat anders doen.
1: Ja.
2: Zo werkt het.
1: Als uiteraard rondom het boek, rondom de evenementen, rondom die PowerPoint, of een soort evaluatie van het hele gebeuren. Als je daar nog eens een keer iets over kwijt wil, dan ben je natuurlijk altijd bij de ochtendmix. Altijd van harte welkom om daar nog even op terug te komen. Even kort resumé, Poppelepé. Als jij nou zou zeggen, mensen, het boek is te koop, kom dan uiteraard als eerste naar het Havenfestival.
2: Ja.
1: Bij die container, achter bij die trollerkade, met die oude posters. Daar zit jij, daar is het boek
0: op. Daar heb ik nog een vraag over, Jan. Wat is het, de oudste aankondiging die je hebt kunnen vinden? Weet je, nog even, wat was toen de intreeprijs?
2: Nou, ik heb een aantal aankondigingen uit de jaren 60.
0: Ja.
2: Want toen was de Wijman de place to be. En daar traden natuurlijk bands op uit heel Nederland. En ook bekende groepen.
0: Ja.
2: En Club Pop M was vaak de organisator van die concerten.
0: Ja.
2: En ik heb in ieder geval een poster van de Shindies. En van Exception.
1: Oh.
2: En de originele posters heb ik ook, hoor.
0: Ja.
2: En die zullen daar zeker een plekje krijgen.
0: Wel beschermd, en, mag ik aannemen?
2: Ja, nou ja, in hoeverre beschermd? Ik bedoel, je krijgt ze van mensen en een aantal heb ik hier uit het archief gehaald.
0: Ja,
2: ja, moet je dan nu ineens alles gaan beschermen? Maar ik heb magneetjes meegenomen. Het is een stalen container, dus ik kan ze met magneetjes. Ze gaan niet stuk. Ja, of mensen die moeten eraan gaan trekken of weet ik veel wat, maar dat denk ik niet.
0: Nee, er zijn allemaal liefhebbers die dat willen zien.
2: En kijk, heel veel posters. Ja, zeker als het gaat om bijvoorbeeld een editie van Bekensteinpop, neem die van 1993 met Radiohead.
0: Ja,
2: dat is natuurlijk uniek geweest voor de regio.
0: Ja, dat klopt.
2: En mensen die zullen daar hun herinneringen bij hebben. En dat is natuurlijk altijd leuk. En
1: maar ze moeten er wel inderdaad van afblijven. Het is om te kijken. Hè?
2: Ja, het is om te kijken.
1: Want ik bedoel, als je af en toe hele gekke dingen hoort van John Styles, die in een bepaalde Amsterdamse krant een advertentie plaatst. En daar wordt op Marktplaats nu gewoon 250 euro voor geboden.
0: Voor een krantenbrief.
1: Voor een kranten.
2: Dat gaat er helemaal nergens over.
0: Nee. Jan, je had het zojuist ook nog over Luna. Klopt het dat zij ook Nederlandstalig heeft gezongen? Weet jij dat?
2: Jazeker. Zij heeft onder haar eigen naam, Marie-José van der Kolk, één cd-single gemaakt.
0: Ja.
2: Die single die is er ook fysiek.
0: Ja.
2: En die is bijna niet te vinden. Maar niet voor mij.
0: Mm-hmm. En weet je nog hoe die heet?
2: Ja, Ademloos door de nacht.
0: Ademloos, ja. En Mooie dingen?
2: Nou, daar gaat bij mij geen lampje branden.
0: Nee, ik weet het niet zeker, maar ik heb namelijk iets van Luna. Een aantal nummers van Luna heb ik. Ook Mooie dingen, maar dan weet ik niet of dit de juiste is. Laten we even luisteren. Gebruik.

0: Nou, we hebben even kritisch geluisterd naar deze Luna. Maar Jan was heel duidelijk over dit nummer. Helaas, helaas.
1: Niet de Luna uit Velzen.
0: Nee, nee. Maar hij staat wel in het poparchief. Dus vandaar.
2: Nou ja, misschien... Kijk, dit was toevallig Luna met L-U-N-A.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar de Luna, de Marie-José van der Kolk uit IJmuiden, dat is L-O-O-N-A.
1: Oh, kijk, dat is een andere.
0: Dan is dat probleem ook meteen opgelost. Dan ga ik daar ook meteen een aantekening van maken. We gaan zo direct naar de afsluiting toe. Hè?
1: Ja, ik ga eens even naar de toekomst. Want nou, we hebben het uitgebreid gehad over Van Annie tot Sonneveld. Dat lijvige boek met echt geweldige informatie. Over de evenementen, het festival. Valt Jan Bakker nu in een gat? Of,
2: Nou ja, dat denk ik niet. Maar ja, nee, dat denk ik niet.
1: Oftewel, wat zijn je toekomstplannen?
2: Kijk, ik werk natuurlijk ook nog.
1: Ja, oh.
2: En ja, ik werk in ieder geval nog ongeveer 3,5 jaar. En dat gaat wel gewoon door. Ja. En ik denk niet dat ik nog een project ga oppakken met zo'n omvang. Maar... Ik was, dat ik met sponsoring bezig was... eigenlijk ook al een beetje met het idee aan het kijken van... ja, weet je, kijk, dat archief van Johan is de IJmond.
1: Ja.
2: He, dus dat is Beverwijk, Heemskerk, Velsen... in principe ook nog Castricum en Uitgeest. En ik had voor mezelf eigenlijk het idee van ja... He, als Johan er nog geweest was... Johan is overleden in maart 2020... Ja. Dan had hier niet Velsen gestaan, maar IJmond. Ja. Ik zou het zelf wel heel mooi vinden als er bijvoorbeeld mensen zijn van boven het kanaal voor mij. Dat die zeggen van goh joh, dat ziet er gelikt uit. En we willen eigenlijk ook wel zoiets voor Beverwijk en Heemskerk gaan maken. Pop. Kijk, voor mij is het eigenlijk net even te ver van mijn bed. Hè? En ik kom uit Velsen, ik kom uit IJmuiden.
1: Ja.
2: Maar ja, ik heb een aantal mensen ook wel daarover gesproken hoor. En ook een beetje dat ik bij mezelf dacht van ja, die kunnen schrijven en die zijn enthousiast en... Maar ja, dan merk je wel of ja, we willen het wel voor onze eigen bands doen. Maar ja, we willen dat niet doen voor de hele groegemeenschap vanaf de jaren 60.
1: Nee.
2: Daar valt wat voor te zeggen. Ja, ik heb het toevallig wel gedaan. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat dat soort mensen die zo'n boek in handen hebben... en denken van, goh jongens, dat moeten wij toch ook kunnen? Als je twee of drie koppen bij elkaar zet en je loopt naar een bedrijf toe... en die zegt van, joh, kun jij ons helpen met scannen en... dan ben je eigenlijk al een heel eind op weg. En als je dan ook nog een beetje een knappe vormgever erbij kan krijgen... en je noemde net al Henk Tijbos.
1: Ja.
2: Henk, ik doe eigenlijk al mijn boeken met Henk. Maar voor deze had hij gewoon de tijd niet.
1: Nee.
2: Want hij is natuurlijk ook heel druk met Amsing. En hij doet heel veel voor Erik Kolen, de tekenaar. Ja, dan moet je gewoon kijken van... oké, jongens, kan ik even verder kijken? En dat kwam toevallig in IJmuiden ook nog. Dus ik denk, nou, dat is makkelijk. Dan hoef ik niet elke keer met de fiets naar Heemskerk.
1: Nee,
2: en
1: nee.
2: Dit gaat eigenlijk in één moeite door... En, maar ik heb wel ideetjes zeg maar voor na dit boek. En daarvoor moet ik wel naar het Noord-Hollandse archief.
1: Ja.
2: En dat ga ik wel doen ook.
1: Nou, wij wachten vol spanning af. Als jij nou daar meer over weet, dan horen we dat weer graag van je.
2: Ja.
1: Ik zou wel eens een boek willen schrijven, Ab, over de geschiedenis van de lokale omroepen in Heemskerk, Beverwijk en Velsen. En dat allemaal naar aanleiding van de fusie.
0: Heb je al een werktitel dan?
1: Nee, nog niet. Okay. Ik hou me in.
0: Ja, dat vermoed ik
1: wel. Maar dat lijkt me ook geweldig, want die hebben ook een hele geschiedenis natuurlijk.
2: Klopt.
1: He, begonnen met de piraterij.
2: Yes.
1: He, begonnen met, en zo heeft elke gemeente zijn eigen radiocentertje gehad. Toen ging die hele...
0: Ja.
1: Lijkt me erg leuk. Daar weet jij vast heel veel vanaf.
0: Dat klopt.
1: Dus, maar inderdaad, een boek over 65 jaar popmuziek uit Beverwijk of uit Heemskerk. Het zouden ook prachtige mooie boeken zouden dat zijn. Maar voorlopig concentreren wij ons op Van Annie tot Sonneveld. Jan, jij bent druk. Ik wil jou heel, heel hartelijk bedanken voor je aanwezigheid hier in de studio. Je weet dat je altijd welkom bent. En dat zal waarschijnlijk dan de eerstvolgende keer zijn op de ik zeg altijd bij het Parkboekschip. Zeg ik altijd.
2: Komend weekend, zaterdag en zondag van 12 tot ongeveer 6.
1: Op bij het
0: Havenfestival.
1: Kunt u het boek kopen. Ja. Bedankt. Heb je nieuws, dan willen we dat graag weer horen. Heel veel succes met alle evenementen en vooral ook met het boek. En ik weet zeker dat je verbaasd zult staan over het succes... wat jou te wachten staat met betrekking tot dit boek.
2: Nou, zeker.
0: Ik ga, twee nummers draaien, Jan. Die je ook hebt genoemd in deze uitzending. De Hotlets. En dan sluiten we dit uur af met Exception.

bekend in Beverwijk wat de ouderen betreft. ABC, de ABC Blues, Exception. Met dank aan Jan Bakker voor de aanwezigheid hier in de ochtendmix. Wij gaan eruit en dat gaan we doen met een opname van Fleetwood.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. De beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde gisteren al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, won onlangs de tussentijdse verkiezingen in zijn regio en komt nu in het parlement. Hij maakt een grote kans om de nieuwe Labour-leider te worden, wat Burnham automatisch de nieuwe premier zou maken. Starmer was de 7e premier van het Verenigd Koninkrijk in 10 jaar tijd. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en zeiden ze dat ze werden gepest. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het Groningse aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Het weer, zon en wat dunne bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: Bij Kazé. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Dit geluid. Dit geluid. Zet je niet meer uit. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ochtendmix.
3: 1970.

0: dinsdag tussen 10 en 12. De ochtendmix. Vandaag met Alp Jenema.
1: 1971.

0: moet je terug de studio in komen. Zo, zijn we weer op. Tweede gedeelte. Ik zal nog even de plaatjes afkondigen. Shocking Blue met Never Marry a Railroad Man uit 1970. Een Creedence Clearwater Revival. En de Heights Hiker. Ja, tweede gedeelte zal bestaan uit heel veel verzoekplaten, denk ik.
1: Ja, daar gaan we meteen mee beginnen, want we hebben heel veel rubrieken nog te doen in dit uur.
0: Ja.
1: En dat allemaal door dat geweldige interview met Jan Bakker net over het boek van Ali tot Sonneveld bij de Havenfestival dit weekend te koop. Ja. Op de trollerkade helemaal achteraan bij een...
0: Zaterdag en zondag.
1: Yes. Zaterdag en zondag, wel. Ja. Nou, daar gaan we. Ik even mijn excuses aan al die luisteraars die belden en die even moesten wachten of waar ik een heel kort gesprek mee had. Maar ze zullen het vast wel begrijpen. Zo hadden we daar Ans Zinnige. Die vraagt een plaat aan voor Karin en Frans en voor Rob van Gastel. En voor Ali Poelman. De Engelbewaarder van Marco Schuitmaker. Die gaan we, Ans, die gaan we draaien. Dan hebben we verder nog Beppie Roest. Die heeft ook gebeld. Nou, dat was het kortste gesprek wat ik ook met Beppie heb gehad. Maar Beppie, I love you. Het komt allemaal goed. We gaan John de Bever draaien. En jij weet de titel. Dat was Bel en het Beest, geloof
0: Bel
1: ik.
0: En
1: Bel,
0: ja,
1: en het Beest.
0: Ja.
1: Dan hadden we ook nog Hans Visser. Maar die moest waarschijnlijk het hondje uitlaten. Want die was plotseling van de lijn verdwenen. Yeah. Maar we weten nog van vorige week dat hij had aangevraagd Sam met Little Red Riding Hood. Maar daar kwamen we toen door een storing ook niet aan toe. Hè. Dus ja, het is af en toe soms en niemand te nadelen hoor. Soms is het met die WK-voetbal beter verbinding te leggen met Amerika en Dallas en weet ik het allemaal nog meer. Dan gewoon met u vanuit welke studio dan ook. Little Red Riding Hood van Sam de Sam. Hans Visser, die gaan wij voor jou draaien. En we weten, die is bestemd voor alle luisteraars. Maar we gaan beginnen. En daar heb ik ook een vraag over. Met het verzoek.
0: Nicolaas hebben we ook nog.
1: Oh, Nicolaas hebben we ook nog. Ja, die heb ik hier liggen. Die heb ik op een ander blaadje. Ja, het is zo druk.
0: Ja.
1: Nicolaas, die vraagt ook een plaat aan Linda Ronstedt. En samen met... hij zingt het
0: Aaron,
1: samen.
0: Aaron Neville.
1: Ja, I don't...
0: Don't much?
1: I don't like much of zo, but I know I love you.
0: Dus, don't know much.
1: Ja, nou, die gaan we dus draaien namens Nicolaas. En die is bestemd voor iedereen die luistert.
0: Maar je had een vraag.
1: En ik had een vraag, want Erik heeft gebeld.
0: Oh.
1: En Erik die vraagt een plaat aan voor Monne en Judith Koekoek.
0: Ja.
1: En hij zei een nieuwe Nederlandse plaat. En in de haast dacht ik, nou, op nummer 1 stond vorige week. Ik zeg even, ik kijk naar jou.
0: Ja.
1: Vorige week stond bij de ochtendmix op 20. Cheerio stond toen op 1. En toen zei ik ook van, nou, dat is gewoon dus de zomerhit van 2026. En nou is mijn vraag, ook door een storing konden we gisteren ook niet de nieuwe top 20 van de ochtendmix beluisteren. Mm-hmm. Staat Cheerio nog steeds op 1?
0: Jazeker. Oeh. Justin de Wild met Cheerio staat nog steeds op nummer 1.
1: Erik, die is speciaal voor jou.
0: Komt-ie.
2: Het is weer tijd

0: Ja, dat was Ronnie Tober. Gaat hij niet optreden hierdags?
1: Nou ja, het was een hele lading met verzoekjes wat we achter elkaar draaiden. Ja, ja, ja. Maar inderdaad, Hans Visser, die belde toch nog gelukkig terug. Ja. Want die Sam de Sam met die Little Red Riding Hood, die bewaren we wel voor een ander tijdstip. Want hij zei, ik wil graag Ronnie Tober horen.
0: Maar dat heeft een oorzaak.
1: En dat heeft een heeft ook een reden. Want hij zegt tegen mij, wat voor week is het vandaag? En ik natuurlijk helemaal met een vol hoofd nog met dat boek en die interviews en al die telefoontjes.
0: En de voetbal.
1: En het voetbal en het hele gedoe allemaal. Zegt tegen Hans, nou ja, een hete week. Nee, zegt hij, een feestweek. Want het is de stadsfeesten natuurlijk in Beverwijk. Ja, ja. Want Beverwijk 700 jaar markrechten. Maar het is elk jaar natuurlijk feestweek en stadsfeesten in Beverwijk. Met allerlei activiteiten. Maar Hans die belde speciaal namens de Lions Club. Want die organiseren elk jaar, en dit keer voor de 15e keer, voor onze senioren te huizen een vierdaagse tournee van artiesten, of het nou wel, je hebt allemaal gehad, Corrie Koning, Saskia, Serge, nou, te veel om op te noemen.
0: Marianne Weber.
1: En dit jaar, dus deze week, komt Ronnie Tober en Willeke de Stijl, dus met z'n tweeën, gaan ze woensdag naar Lommelust. Ze gaan donderdag naar het huis donderdag naar El Santa. En dan hebben we vrijdag hebben we Huis ter Wijk. En dan hebben we zaterdag Nieuw Akerendam.
0: Dat is de afsluiter.
1: Ja. En ik zeg er wel even bij, het is voor de senioren die daar wonen. Ja, nou, dus u kunt daar niet zelf naartoe gaan om ook van het concert te genieten. Nou, vooraf zingen eerst weer het koor De La Rosa uit Heemskerk. En die weten altijd de sfeer erin te brengen. En dan komen Ronnie Tober en Willeke de Stijl. Dus de senioren die worden weer verwend van woensdag tot en met zaterdag.
0: Hoeveel jaar zijn wij erbij geweest?
1: Ik denk, nou toch wel
0: 5-6 keer misschien?
1: Nee, meer.
0: Ja?
1: Ja, we zijn er wel vaker geweest hoor. We hebben de meisjes met de wijsjes. De wijsjes van de meiden hebben we ook nog gehad.
0: Ja, ja.
1: En we zijn er heel vaak bij geweest. Maar gewoon door alle... Dat pakken we misschien later wel weer op. Ik heb geen flauw idee. Ik kan niet in de toekomst kijken. Maar het is even gewoon druk en enigszins wat chaotisch in verband met de fusie.
0: Ja,
1: en dan
0: zijn
1: even de prioriteiten liggen dan eventjes ergens anders. Nou, dat was eigenlijk het bericht wat Hans Visser even kwijt wilde. En u zult Ronnie Tober de komende week wel vaker horen. Want Hans zegt nu al, ik ga hem elke dag hem aanvragen. Nou, Hans is helemaal goed.
0: Het is tijd voor het item instrumentale muziek. Hier is de L. Parsons Project. Instrument.

0: Onze instrumentale bijdrage, de Alan Parsons Project. Den Mama Gamma. Nou Rob, ik zal hem langzaam wegdraaien, want je vindt het allemaal weer veel te lang duren.
1: Nou ja, nee,
0: het komt omdat jij het niet kent natuurlijk.
1: Ik ken het niet en we hebben natuurlijk een
0: jij
1: programma...
0: Jij kijkt nooit documentaires op televisie.
1: Nee.
0: Zelden, zie je wel.
1: Nee, zelden.
0: Daar wordt deze muziek heel vaak bij gebruikt.
1: Oh, oké.
0: Maar goed, laten we maar terug aan 50 jaar in het verleden.
1: Ja, en dan komen we bij de Nederlandse top 40 uit van 19 juni 1976. Jawel. En die hele top 3 is veranderd, want op... nou ja, niet helemaal. Op 1 is blijven staan Rocky, dat dramaverhaal van Don Mercedes. Dan hadden we van 4 naar 2 Jungle Rock van Hank Michel. En gezakt van 2 naar 3 This Melody van Julien Clerc. Maar u weet, wij gaan altijd kijken wie kwamen er nieuw binnen. Gaan we niet achter elkaar zeggen. We draaien er elke dag 1, althans op de maandag, de woensdag en de donderdag. En op maandag kwam als hoogste binnen nummer 21, Ross.

0: hij, Rod Stewart. Tonight, the night in de Nederlandse top 40. Vandaar ook vandaag te horen in de ochtendmix op Eimond 360. Gaan we naar een volgend item.
1: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
2: Ja, en uiteraard eerst onze grootste artiesten. En dat zijn de luisteraars van Eimond 360. Bent u vandaag jarig? Maak er een mooie dag van. En uiteraard van harte gefeliciteerd. Wie is er vandaag jarig en heeft enigszins naam gemaakt? Nou, enigszins, er zitten wel grote artiesten bij, hoor. Lisa Loijs, de Nederlandse zangeres, die wordt vandaag 39 jaar. En dan hebben we Eelco Bos van Roosentaal, Nederlandse verslaggever en presentator. Die ziet vandaag Abraham, want hij mag 50 kaarsen uitblazen. Menno Bentveld, Nederlandse radio- en televisiepresentator en acteur, wordt vandaag 59. En als we het dan toch over de radio hebben, Leo Driessen, de Nederlandse sportverslaggever, die wordt vandaag 71 jaar. Amerikaans zangeres en actrice Cyndi Lauper, die wordt vandaag 73. En nog een Amerikaanse actrice, Meryl Streep, die wordt vandaag 77 jaar. Eén jaartje ouder wordt Todd Rundgren, de Amerikaanse muzikant, singer-songwriter en muziekproducent. Die wordt dus 78. Dan gaan we naar muziek en dan komen we bij een van de toppers. Ja, wie zou dat zijn? Nou ja, Jeroen van der Boom, Nederlands televisiepresentator en uiteraard zanger. Die heeft heel wat hits gescoord, wordt vandaag 54 jaar. En wij gaan luisteren naar Jij Bent Zo.

0: Jeroen is jarig vandaag. Hiep, hiep, hoera. Van harte gefeliciteerd, Jeroen van der Boom. Jij bent zo. Een drukke periode achter de rug met een toppers. De Amsterdam Arena. De Johan Cruijff Arena tegenwoordig.
1: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
2: En deze dag is het 22 juni. Dat zeg ik niet meer, ik ga het nu houden bij de jaartallen. 1634 schilder Rembrandt van Rijn die trouwt met Saskia van Uilenburg. Zij stond model voor een aantal van zijn belangrijke werken. Het paar kreeg 4 kinderen. 1812, Napoleon verklaart de oorlog aan Rusland. Een paar dagen later valt hij dat land binnen en zijn legers bereiken na 82 dagen Moskou. Door tekort aan voedsel kon Napoleon niets anders doen dan zich terug te trekken naar Frankrijk. 1910, de Deutschland, het nieuwe luchtschip van graaf von Zeppelin, maakt zijn eerste commerciële vlucht. Op 28 juni, dus een paar dagen later, zou het vergaan in een storm. 1911, koning George V van Engeland wordt gekroond. En 1940, Frankrijk en Duitsland tekenen een wapenstilstand op deze dag. De ondertekening vindt plaats in dezelfde treinwagon waarin in 1918 het Duitse keizerrijk een wapenstilstand moest ondertekenen met Britten en Fransen. Hitler woont de bijeenkomst zelf bij. Dan gaan we naar 1961. De Beatles zijn op deze dag te vinden in een platenstudio in Hamburg. Dat is in Duitsland. Daar nemen ze een aantal onbekende nummers op, maar ook de overbekende Ain't She Sweet. 1980. Duitsland wint het Europees kampioenschap voetbal in Italië. In de finale verslaat Duitsland de Rode Duivels, België, met 2-1. 1985, het Amerikaanse blad People presenteert het resultaat van een onderzoek naar het aantal doden dat valt in de film Rambo. Conclusie. In de film worden 44 mensen gedood, een gemiddelde van 1 moord in elke 2 minuten en 6 seconden. In de film Rambo zijn ook 70 explosies te zien. Hoeveel doden dat in het normale leven zou veroorzaken, dat heeft het blad niet berekend. 1989... De Apeldoornse kolonel van der Kieft wordt doodgeschoten bij een gijzeling. Een politiekogel die niet op van der Kieft gericht is, wordt door een ruit zo afgebogen dat de kolonel dodelijk getroffen wordt. 1992, 100 dienstplichtige mariniers besluiten in Rotterdam het drugsopvangcentrum Perron 0 in Rotterdam aan te vallen. De schoonveegactie wordt voorkomen door de mobiele eenheid en de marechaussee, maar veel Rotterdammers stonden achter de plannen van de mariniers. 1985, Tim Krabbe ontvangt de Gouden Strop voor de beste misdaadroman, Vertraging. 1996, Oranje verliest van Frankrijk bij het EK voetbal in Engeland. Na 90 minuten spelen en 2 verlengingen staat het nog steeds 0-0. Doordat Seedorf een penalty mist, mogen de Fransen verder. 2025, vorig jaar. Amerikaanse bommenwerpers vallen met zware bommen nucleaire doelen aan in Iran. De Verenigde Staten raken daarmee direct betrokken bij de strijd tussen Israël en Iran. Toch even terug naar 1985, deze dag. Dancing in the Dark van Bruce Springsteen bereikt de bovenste plaats in de top 40. Het blijft daar 1 weekje staan.

0: De grootste berichten. Zo, het zit erop, Rob, wat ons betreft. Deze aflevering van de Ochtendmix. We gaan plaatsmaken voor Eindeloze Eemond. Jij bent er aanstaande woensdag weer. Tussen 10 en 12 samen met Rina.
1: Met Rina. Ja. En morgen is er weer een Ochtendmix met Theo Tom.
0: Maak er een mooie dag van. We gaan eruit met een opname van U2. Bye bye.

0: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Dat heeft hij vanochtend bekendgemaakt. De beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde zaterdag al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Mandelson-affaire. Starmer belooft dat er in september een nieuwe premier is. Daarvoor is de populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, een groot kanshebber. Hij won onlangs een zetel in het parlement en wordt mogelijk de nieuwe Labour-leider. Dan zou hij automatisch ook premier worden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden daarbij 2 mensen gedood en afgelopen week kwamen 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelden, maar levert opnieuw geen bewijs. Mensenrechtenorganisaties spreken daarom van buitengerechtelijke executies. Sinds september heeft de VS al 60 aanvallen op vermeende drugstransporten uitgevoerd. Daarbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een explosie en een brand in een aardgasterminal. 18 mensen worden nog vermist. In maart raakte de terminal in Qatar zwaar beschadigd door een Iraanse luchtaanval. Er werd juist hard gewerkt om het complex weer in bedrijf te krijgen. De gesprekken tussen Iran en de VS hebben effect op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gedaald, nu met 2%. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen een stappenplan hebben gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Na het ondertekenen van een voorlopig akkoord door Iran en de VS vorige week daalde de olieprijs ook al flink. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Het geluid van David Bowie en China Girl. Het is tijd voor een nieuwe aflevering van Eindeloos Heimond op deze zonnige maandagmiddag. 22 juni. En dat in het jaar 2026. Even het stemgeluid van Abje Henema. Frank Koning die komt zo op deze stoel zitten. Tot die tijd ga ik nog even muziek laten horen.
1: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Heimond.
2: Eindeloos Heimond.
0: En dat doen we dan met muziek van de Eagles. New Kid in Town.

formatie Earth and Fire bij Eindeloos Eimond op deze maandag, de 22 juni 2026. Met dank aan Ab Jedema dat hij even voor me is blijven zitten. Ik was onderweg en werd... nou ja, goed, het maakt ook niet zoveel uit. Het is allemaal goed gekomen. U luistert dus naar Eindeloos Eimond met niet Pim Geurts. Pim Geurts, die normaal gesproken op maandag deze uitzending altijd doet, die is nog op vakantie. Die zit in de Dordogne. Ik weet niet of hij er voor het weer heen gegaan is. Maar anders heeft hij in Nederland gereden voor niks, want het is hier ook prachtig weer. Goed, over prachtig weer gesproken. Wat doe je dan? Dan ga je naar de tuin en dan ga je daar een feestje houden. Net als Ricky Nelson dat doet met de Garden Party.

Er gaat niets boven Groningen, maar deze komen uit Groningen. Dat waren de Roadies of Roadies. Weet ik wel in het uit wil spreken. Ik vind het prima. Sleep, sleep, sleep. Wel rusten. Wakker worden. We blijven nog even met de Nederpop. Nederbeat heette het toen de tijd. Straks Get Me Down van Zen. En hier zijn ZZ en de Maskers met Slopping in Las Vegas.

0: niet de originele.
1: Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
0: Dit is wel de originele van Zen. Get Me Down. Opvolger was dat volgens mij van Hair.

Get Me Down van Zen. Ja, zo is dat. Uit Amsterdam kwamen ze, geloof ik. Zen. De grote hit was natuurlijk Hair uit de gelijknamige musical. We gaan even een stapje terug in het tempo en in de intensiteit. Dit zijn Tom Petty en de Heartbreakers. Mary Jane's Last Dance.

De Yardbirds, een kweekvijver van talenten. Jimmy Page heeft erbij gezeten, Jeff Beck heeft erbij gezeten en nog veel meer. Een half uurtje geleden draaide ik ZZ en de Maskers, maar er is nog een bandje met ZZ. ZZ Top. Of ZZ Top kan ook worden. Even een hit, Sharp Dressed Man.

0: Eimond 360.
1: Het regionieuws hoor je in eindeloos Eimond.
2: Achter een woning aan de Knossenhof in Beverwijk is afgelopen vrijdagochtend brand ontstaan in een schuur. De brandweer zette meerdere voertuigen in om het vuur te bestrijden en te voorkomen dat de brand zou overslaan naar omliggende bebouwing. Ook een ambulance kwam uit voorzorg naar de locatie. De brand was na enige tijd onder controle. Volgens de hulpdiensten zijn er geen gewonden gevallen. Nadat het vuur was geblust, heeft de brandweer nog enige tijd nageblust en gecontroleerd of de situatie veilig was. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Mogelijk wordt daar nog nader onderzoek naar gedaan. De Beverwijkse harddraverij gaat donderdag mogelijk niet door. Het wordt die dag 32 graden en dat is te warm voor zowel de bezoekers als de paarden. Er wordt op dit moment druk overlegd tussen de organisatie en de gemeente. Ik ben er de hele dag al druk mee, zo zegt Hans van der Linden van de organisatie. Vandaag valt hoe dan ook een beslissing en zullen we dat communiceren. Vanuit de gemeente is nog geen reactie gekomen. Het niet doorgaan van de harddraverij is geen gemakkelijke beslissing. Het is een traditie waar veel Beverwijkers maanden naar uitkijken. En niettemin zal er zeker begrip zijn. Op social media wordt er al druk gespeculeerd over donderdag. Bij de beslissing hebben het welzijn van mens en vooral dier prioriteit. Afgelopen vrijdagmiddag is de brandweer twee keer uitgerukt naar de Sint-Aagtendijk. Binnen een tijdsbestek van ongeveer 10 minuten werden twee afzonderlijke branden gemeld. De eerste melding betrof een containerbrand. Bij aankomst van de brandweer stond de container in de fik, waarna het vuur snel kon worden geblust. Kort na deze inzet volgde een tweede melding vanaf dezelfde weg. Ditmaal bleek het een stuk berm te zijn dat in brand stond. Ook deze brand was snel onder controle. Dankzij het snelle optreden van de brandweer kon worden voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde naar de omliggende begroeiing. Of er verband bestaat tussen beide branden is niet bekend. Opvallend is wel dat eerder deze week op dinsdagavond een strook groen in brand stond, waarvoor de brandweer ook in actie moest komen. En ook op 23 april jongsleden stond er een container in brand, terwijl er 3 dagen later ook weer een rietkraag langs de dijk in vlammen opging. We blijven even bij de brandweer. Die is gistermiddag uitgerukt voor een woningbrand aan de Oostertuinen in Beverwijk. Bij aankomst bleek er brand te zijn ontstaan in de keuken van de woning. Omwonenden hebben de bewoner tijdig uit het huis gehaald voordat de hulpdiensten arriveerden. De bewoner is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De brandweer had het vuur snel onder controle en heeft de woning daarna geventileerd om de rook te verwijderen. Zaterdagavond heeft er een ongeval plaatsgevonden op de Wijk aan Duinerweg in Beverwijk. Twee fietsers kwamen met de sturen in elkaar en dus met elkaar in botsing, waardoor ze beide ten val kwamen. Eén van de fietsers raakte bij het ongeval ernstig gewond. Het traumateam heeft ter plaatse assistentie verleend aan de ambulance, waarna het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. En tot zover het nieuws uit de Eimond.
1: Je hoort het weerbericht in eindeloos
2: Eimond. Krijgen we nu.

zo is dat. Vandaag zijn er perioden met zon. Het blijft droog. Maximum temperaturen tussen de 21 graden op de Waddeneilanden en 31 in het zuidoosten. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en aan de noordkust is de wind vrij krachtig. Vanavond zijn er zonnige perioden en staat een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. In het noordelijk kustgebied is de wind vrij krachtig. Morgen weer volop de zon en 25 tot 33 graden in het zuiden. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. En aan de westkust gaat de wind in de middag vanuit zee waaien, waardoor het ietsje afkoelt. Maar het blijft de komende dagen warm. En tot zover het nieuws en het weer.

Nej. Ik weet niet wat er nu gebeurt. Maar het is werkelijk verschrikkelijk als ik het op de zender hoor. Drie dingen door elkaar. Henk Westbroek, de Tillman Brothers en een jingle die ik zelf heb opgestart overigens. Laten we hopen dat het snel is opgelost.

Zo, dan is het inmiddels zover dat we weer geluid krijgen via de normale kanalen. Snel muziek. Eén tegelijk. Dit zijn de Trogs en Love Is All Around.

The Trogs met, ja, even kijken. Wat is dat? Love is all around. En we gaan eruit met de Rolling Stones samen met Lady Gaga. Sweet Sounds of Heaven. En na het nieuws zijn we terug voor deel 2 van deze aflevering van Eindeloos Eimond. Tot zo!

0: Mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. De impopulaire Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en voorwaarde om mee te doen aan de strijd om het premierschap. Een andere kanshebber, oud-minister van Volksgezondheid Streeting, heeft inmiddels gezegd dat hij Andy Burnham steunt. In Frankrijk zijn sinds zaterdagavond zeker 13 mensen verdronken. De meeste van hen zijn tieners. Onder meer in Poitiers in West-Frankrijk en bij Parijs kwamen jonge zwemmers om het leven. Het is op dit moment extreem warm in Frankrijk. Mogelijk wordt vandaag de warmste dag ooit in het land gemeten, met temperaturen ruim boven de 40 graden. In een groot deel van Frankrijk geldt code rood. 800 scholen blijven daarom gesloten. Rijkswaterstaat heeft in het zuiden van Nederland het hitteprotocol ingesteld. In Noord-Brabant en Limburg worden weggebruikers met pech zo snel mogelijk naar een locatie met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Dan hoeven ze niet te lang op het hete asfalt te wachten. Rijkswaterstaat raadt alle automobilisten aan om extra water mee te nemen en een paraplu om uit de zon te kunnen blijven. Het Amerikaanse leger zegt opnieuw een drugsboot te hebben beschoten in de oceaan ten westen van Zuid-Amerika. 2 mensen kwamen om het leven. In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 210 mensen om. Mensenrechtenorganisaties spreken van executies, omdat de VS de drugsverdachten niet voor de rechter brengt. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het langzaam af tot uiteindelijk een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.
2: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
3: Eindeloos Eimond.
4: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: Dat was hem, Harry Styles. Met As It Was.
1: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
2: Eindeloos Eimond.
0: Ja, en dan zouden we eigenlijk gewoon nu weer muziekjes moeten krijgen, maar dat gebeurt dus even niet. Gaan we hem anders doen? Gaan we hem handmatig inzetten? Kijk, dat lukt wel. De Spencer Davis Group met Keep On Running. En daar gaan we terug naar de jaren 60. Met Stevie Winwood en Spencer Davis natuurlijk.

Ja, dat was I Can Do It van de Rubettes. In deze aflevering van Eindeloos Eimond op 22 juni. En het is bloedheet binnen. En ik wou dat ik in de nieuwe studio zat, want daar hebben we airco. Het is hier zo warm dat als je eventjes niks doet, dan vallen je ogen dicht. En het volgende wat je hoort is... Dit zijn de Pretenders. I Go To Sleep.

En dan is hier ineens afgelopen. Summer is hier van The Outsiders. Het had eigenlijk nog ietsje verder moeten. Ben u al in slaap gevallen? Ja? Als dit je wekker is, dan word je elke ochtend gillend wakker. Gekke paarden. Crazy horses. Dit zijn The Osmonds.

0: Sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.
1: What number is this, Chip?
2: 7A.
1: Okay, not me, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I

Een van de grote hits van de Monkees, het Amerikaanse antwoord ooit op de Beatles. Nou ja, echt antwoord is het natuurlijk nooit geweest. Straks het nieuws, zo rond 1:30. Maar eerst zo direct de Traveling Wilburys. En dit is Wizard met Ron Wood.

0: regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
1: Achter een woning aan de Knossenhof in Beverwijk is afgelopen vrijdagochtend brand ontstaan in een schuur. De brandweer zette meerdere voertuigen in om het vuur te bestrijden en te voorkomen dat de brand zou overslaan naar omliggende bebouwing. Ook een ambulance kwam uit voorzorg naar de locatie. De brand was wel na enige tijd onder controle. Volgens de hulpdiensten zijn er geen gewonden gevallen. Nadat het vuur was geblust, heeft de brandweer nog enige tijd nageblust en gecontroleerd of de situatie wel veilig was. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Mogelijk wordt hier nog nader onderzoek naar gedaan. De Beverwijkse harddraverij aanstaande donderdag gaat mogelijk niet door. Het wordt die dag zo'n 32 graden en dat is te warm voor bezoekers, maar ook voor de paarden. Er wordt op dit moment druk overlegd door de organisatie en de gemeente. Ik ben er al de hele dag druk mee, zo zegt Hans van der Linden van de organisatie. Vandaag valt hoe dan ook een beslissing en dat zal dan gecommuniceerd worden. Vanuit de gemeente is nog geen reactie gekomen. Het niet doorgaan van de harddraverij is geen gemakkelijke beslissing. Het is een traditie waar veel Beverwijkers maanden naar uitkijken. Niettemin zal er zeker begrip zijn. Op sociale media wordt er al druk gespeculeerd over donderdag. Bij de beslissing hebben het welzijn van mens en vooral dier de prioriteit. De brandweer is vrijdagmiddag tweemaal uitgerukt naar de Sint-Aagtendijk in Beverwijk. Binnen een tijdsbestek van ongeveer 10 minuten werden twee afzonderlijke branden gemeld. De eerste melding betrof een containerbrand. Bij aankomst van de brandweer stond de container in de fik, waarna het vuur snel kon worden geblust. Kort na deze inzet volgde een tweede melding vanaf dezelfde weg. Ditmaal bleek een stuk berm in brand te staan. Ook deze brand was snel onder controle. Dankzij het snelle optreden van de brandweer kon worden voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde naar de omliggende begroeiing. Of er verband bestaat tussen beide branden is niet bekend. Opvallend is wel dat ook eerder deze week op dinsdagavond een strook groen in brand stond, waarvoor de brandweer in actie moest komen. En ook op 23 april stond er een container in de brand, terwijl er 3 dagen later ook nog eens een rietkraag in vlammen opging. De brandweer is gisterenmiddag uitgerukt voor een woningbrand aan de Oostertuinen in Beverwijk. Bij aankomst bleek dat er brand te zijn ontstaan in de keuken van de woning. Omwonenden hebben de bewoner tijdelijk uit het huis gehaald voordat de hulpdiensten arriveerden. Hij is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De brandweer had het vuur snel onder controle en heeft de woning daarna geventileerd om de rook te verwijderen. Zaterdagavond. Oh, ik moet hier pingel natuurlijk. Hè? Juist. Zaterdagavond heeft er een ongeval plaatsgevonden op de wijk aan Duinerweg in Beverwijk. 2 fietsers kwamen met de sturen met elkaar in botsing, waarna ze beide ten val kwamen. 1 van de fietsers raakte bij het ongeval ernstig gewond. Het traumateam heeft ter plekke assistentie verleend aan de ambulance, waarna het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. En tot zover het nieuws.
2: Of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
1: Nee, dit is het weerbericht. Vanmiddag zijn er perioden met zon. Het blijft droog. Gelukkig blijft het droog. Maar de maximumtemperaturen liggen wel erg hoog. 21 graden op de Waddeneilanden, maar 31 dus in het zuidoosten. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Aan de noordkust is die wind zelfs vrij krachtig. Vanavond ook nog zonnige periode op de 1 na langste dag in het jaar. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. In het noordelijk kustgebied is de wind vrij krachtig. Morgen schijnt volop de zon. De maxima lopen uiteen van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot zo'n 33 graden plaatselijk in het zuiden. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. Aan de westkust gaat de wind in de middag van zee waaien, waardoor het hier en daar wel wat af kan koelen. En nu mag je, Raymond.
2: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.

Maurice D. of Spooky was de zanger van de Swing Soul Machine. Ze maakte een instrumentaal nummer waarbij hij niet hoefde te zingen. En toen was het toch ineens een grote hit. Jammer voor Spooky, maar die is later met Sue nog aan zijn trekken gekomen. Wat betreft het maken van hits. Ik zag gisteren een boer ergens in een of ander actualiteitsprogramma. En die zei van, ik wou dat ik veel wolken zag met regen. Het mag wel in de nacht vallen, maar we hebben wel behoefte aan wat water. Nou, misschien dat dit helpt. De Engelse formatie The Marmalade. Iets wat wij niet zien. I see the rain.

Dat is wel heftig hoor, ook voor die tijd. Foxy Lady van de Jimi Hendrix Experience. Van de jaren 60 gaan we maar eventjes naar de jaren 80. Tenminste, volgens mij is het 80. The Jam and a Town Called Malice. Ken je die nog? Fout. Deze was hem.

Dat waren de Hunters. Ik heb nog een berichtje. 28 maart zou zanger en kleinkunstenaar Wim Sonneveld 109 zijn geworden. Hij overleed al op 56-jarige leeftijd in 1974. Maar om hem te gedenken brengt Kent Bezuijen op vrijdag 26 juni... dat is dus aanstaande vrijdag, een ode aan de man die ons liedjes als Het Dorp, Josephine en Moeder Ik Wil bij de Revue naliet. U bent van harte uitgenodigd om te genieten van een bijzondere voorstelling waarin Ken u meeneemt in het rijke oeuvre van Wim Sonneveld. Ken Bezuijen, geboren in 1994 in Meppel, maakte al op jonge leeftijd kennis met het repertoire van Wim Sonneveld, en de liefde voor Sonnevelds werk is nooit meer weggegaan. Hij stond al eerder in de zon met de voorstelling Café Mille Colonnes, waarin hij liedjes van Koos Speenhoff en Jean-Louis Pissuis over het voetlicht bracht. Tevens zong hij het afgelopen jaar als gastzanger mee met de Ramblers. De voorstelling staat gepland op vrijdag 26 juni in de zaal van Café de Zon, Voorstraat 54 in Wijk aan Zee. Aanvang 8 uur. De kaartjes kosten een tientje en zijn te koop bij de Zon of via www.ticketkantoor.nl/shop/Wim Sonneveld. Het beste lijkt me gewoon om het bij de Zon te kopen. Goed, tot zover deze aflevering van Eindeloos Eimond. Ik heb nog anderhalve minuut om u te laten genieten van Down by the Riverside van The Four Lads. Morgen zit hier Ruud Jansen samen met Angela. En straks hebben we weer hele andere programma's bij Eimond 360. 24 uur per dag, laten we hopen, zonder onderbrekingen. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. Dag.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger, geven korte les en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Scholen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken alternatieve leslocaties. Evenementen nemen ook maatregelen vanwege de hoge temperaturen. In Zeewolde gaat de triathlon komend weekend niet door. In Assen neemt de organisatie van de TT extra maatregelen. Bezoekers mogen zelf water en parasols meenemen. En ook komen er extra waterpunten. Ook Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld. In Limburg en Noord-Brabant staan extra ploegen paraat die auto's met pech meteen wegslepen naar een beschutte plek, zoals een tankstation. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over problemen van internationale studenten met hun woonsituatie. Er kwamen dit jaar meer dan 250 meldingen binnen van studenten die wonen in huizen zonder ramen of verwarming. Er werd ook geklaagd over extreem hoge huurprijzen en bedwantsen. Internationale studenten durven vaak geen hulp in te schakelen of weten niet hoe ze dat moeten doen. Volgens de Studentenvakbond is het grote tekort aan kamers de oorzaak. Daardoor worden studenten gedwongen met verhuurders in zee te gaan die alle regels aan hun laars lappen. De Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij was ruim 18 jaar voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank en diende onder 4 presidenten. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. Hij was net gepensioneerd toen de problemen met rommelhypotheken in 2007 aan het licht kwamen. Die resulteerden in een mondiale kredietcrisis die nog altijd diepe sporen nalaat. Alan Greenspan had Parkinson. Hij was 100 jaar. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Binnenkort ruis op je radio.
4: Klopt.
3: Met de komst van Heimond 36.

0: op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het strand van Vlissingen is iemand overreden door een tractor. Dat gebeurde toen hij vanochtend rond 8 uur in een tentje op het strand lag. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De politie zette een groot deel van het strand af voor sporenonderzoek. De tractor is in beslag genomen. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en kan daardoor meedoen aan de strijd om het premierschap. Nigel Farage, de leider van Reform UK, wil parlementsverkiezingen nu Starmer opstapt. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming of klagen over extreem hoge huurprijzen. Volgens de LSVB worden studenten door het grote kamertekort gedwongen met malafide verhuurders in zee te gaan. De Amerikaanse oud-voorzitter van de Centrale Bank en econoom Alan Greenspan is overleden. Hij hielp de Amerikaanse economie door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. De problemen met rommelhypotheken leidden toen tot een wereldwijde kredietcrisis die nog altijd gevoeld wordt. Alan Greenspan was 100 jaar. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Evenementen nemen ook maatregelen. Zo mogen bezoekers van de TT in Assen zelf flessen water en parasols meenemen. En ook komen daar extra waterpunten. Het weer dan. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: Lieve klanten, Groots Mode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Groots Mode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Groots Mode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Eimond 360.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.
2: De groei van de wijk. De jaren 50 in Beverwijk en Wijk aan Zee. Wat herinnert u zich daar nou nog van? In de groei van de wijk frissen wij uw geheugen op. Talloze komische, tragische, ontroerende of anders inspraakmakende gebeurtenissen uit de jaren 50 op een rijtje. Afgewisseld met muziek komen de jaren 50 weer tot leven in De Groei van de Wijk.
3: Inderdaad, een nieuwe titel voor een geheel nieuw programma. Welkom bij De Groei van Beverwijk. Mijn naam is Evelien Stroodijk en ja, de titel verraadt al enigszins de inhoud van ons programma. Wij blikken in De Groei van Beverwijk terug op de geschiedenis van Beverwijk. In de diverse uitzendingen zal de periode 1950-1960 op diverse wijze aan de orde komen. Wat gebeurde er in die tijd in Beverwijk en ja, hoe ontstond alles wat voor ons nu zo vanzelfsprekend is in onze stad? De Groei van Beverwijk besteedt hier aandacht aan. Tevens zullen wij wat nationale en internationale hoogtepunten uit de geschiedenis aan de orde laten komen. De informatie die tijdens onze uitzendingen gebruikt wordt, is mede afkomstig uit de boeken Beverwijk, de jaren 50 en 60 van de schrijver Herman van Amsterdam. Die boeken zijn verkrijgbaar bij de diverse boekhandels in Beverwijk. Ja, en bij informatie van toen hoort natuurlijk ook muziek van toen. De muziek zal dan ook geheel aangepast worden aan het jaar dat behandeld wordt. In deze aflevering staat het jaar 1950 centraal. Laten we dan ook eerst gaan luisteren naar een hit uit dat jaar. En welke kan dat beter zijn als een nummer van Eddie Christiani. En dat nummer heet Greetje uit de Polder.

Na de muziek van Eddie Christiani gaan we beginnen met het eerste deel van 1950 dat we willen behandelen. Beverwijk gaat de jaren 50 in met een opvallend rustige jaarwisseling. De afgelopen jaren werd er steeds kort na 12 uur een groot aantal lichtkogels afgestoken die inwoners clandestien in bezit hadden. Maar die illegale voorraad is inmiddels uitgeput. Wel meldt de Kennemer, het veelgelezen nieuws- en advertentieblad voor Beverwijk en omstreken, dat er tijdens de Oudejaarsnacht een nieuw en prijzenswaardig element aan de feestvreugde was toegevoegd. Het luiden der klokken van de Rooms-Katholieke Kerk aan de Arendsweg. De gezamenlijke brandstoffenhandelaren zijn de jaren 50 ingegaan met het vaste voornemen niet langer meer op krediet te leveren. Klanten zullen voortaan contant moeten betalen. In Beverwijk hebben daartoe diverse firma's besloten. Onder andere de firma J. Boon en Zonen, H. van Doren en Co., F.J. Cox, P. Schelvis, J. Timmer en Zonen, H. Vessies en Zonen en de firma P. van Wijngaarden. In het rustoord Sint-Jozef is het echtpaar Hendrikus Wilhelmus Duin en Maria Stam middelpunt van een bijzonder feest. 65 jaar getrouwd. De verslaggever is een praatje gaan maken met het nog levenslustige duo. Er zijn uit dit huwelijk 13 kinderen geboren, van wie er nog 7 in leven zijn. Het aantal kleinkinderen is inmiddels opgelopen tot 35. Hij is 87 en zij 84 jaar oud. Ze vinden het eigenlijk niet zo'n prestatie om 65 jaar getrouwd te zijn. Ja, als je maar jong genoeg trouwt, dan haal je het vanzelf. Zo luidt de levenswijsheid van de bruidegom. De echte lieden zijn trouwens alweer druk aan het sparen voor de dag waar zij nu alweer naartoe leven. 70 jaar getrouwd. Bij verliefde stelletjes uit Beverwijk zijn de portieken in de Breestraat een favoriete plek om elkaar eens diep in de ogen te kijken. De politie treedt echter op tegen die portieke idylles en schrijft de nodige bekeuringen uit. Ja, en om dat nou te vermijden en toch een beetje de kou op een gegeven moment te trotseren, was de schaatsbaan ook erg populair. Want inmiddels heeft de winter toegeslagen en menig een haalt de schaatsen tevoorschijn. Er kan onder meer worden gereden op de ijsbaan achter de Adrichemstraat en op de onder water gezette Duinwijkbanen. Het plan om ook de Sintelbaan van de Rooms-Katholieke Sportvereniging DEM voor dit doel onder water te zetten is eventjes van de baan. Dus daar kon even niet geschaatst worden. Tot zover even het eerste deel. We gaan weer eventjes luisteren naar wat muziek.

Muziek uit 1951 van het Hotja Trio en Galloping Comedians. We gaan het hebben over de jaarrede van burgemeester Scholten. Want hij wijst er namelijk in zijn jaarrede op dat de meeste verkeersovertredingen in Beverwijk worden gemaakt door wielrijders en voetgangers. Vooral de fietsers maken het bond. In één week hebben er 12 een procesverbaal gekregen. De meeste wegens het rijden zonder licht en ook wegens het vervoeren van een volwassen persoon zonder dat de fiets voor deze extra persoon was ingericht. Ja, en de politie meldt met enige regelmaat wat er zoal in Beverwijk op straat is gevonden en verloren. De oogst gedurende een week in januari bestaat uit 2 rijwielen, kinderschoen, jongensjas, padvindersportemonnee, kinderlaars, jutezak, kaphandschoen, konijn, vulpendop, schort, armband, kindersjaal, muntbiljetten, diverse wanten en handschoenen. Op de eerste dag van de jaren 50 meldt zich rond 9:30 de ambtenaar van de burgerlijke stand bij burgemeester Scholtens. Hier zijn de gegevens waar u om gevraagd heeft, burgemeester, zegt hij. En dan deponeert hij een vel papier op zijn bureau. Daarop staat onder meer met hoeveel inwoners Beverwijk de jaren 50 is ingegaan. Op de kop af 27.164. Dat zijn er 391 meer dan in 1949. Dit soort feiten komt aan de orde tijdens de gebruikelijke jaarrede van de burgemeester, die hij bij de aanvang van de eerste raadsvergadering houdt. Wat hij zoal te melden heeft over het afgelopen en komende jaar? Nou, in 1949 werden in Beverwijk 195 huwelijken voltrokken en waren er 11 gevallen van echtscheiding. Een feestelijk hoogtepunt in 1949 was het bezoek dat het koninklijk paar aan Beverwijk bracht. En een triest dieptepunt was het feit dat in Nederlands-Indië 3 uit Beverwijk afkomstige militairen sneuvelden. Dit jaar worden er trouwens weer vele tientallen veilig thuis verwacht. Ja, en dan hebben we het over getallen en dan moeten we eigenlijk daar nog maar even verder mee gaan. Want de woningbouw zit in de lift. Er zijn in 1949 in totaal 165 huizen gereed gekomen. En er zijn er momenteel dan nog bijna 300 in aanbouw. Het aantal schepen dat de haven aandeed is 890. En dat betekent een lichte teruggang in vergelijking met voorgaande jaren. De politie heeft in totaal 594 processen verbaal uitgeschreven en er waren 102 verkeersongevallen, waarvan 2 met dodelijke afloop. De helft van de ongevallen speelde zich af op de Alkmaarseweg, de Schans, Breestraat en Velzenweg. En dat is natuurlijk wat minder. Maar ja, dat zijn dingen die ook voorkomen in de geschiedenis van Beverwijk. Wat nog meer in de geschiedenis voorkomt is natuurlijk muziek. We gaan verder met muziek van Frankie Lane.

0: Ja, en dat lijkt me duidelijk. Jezebel, een muziek van Frankie Lane. Het nummer is afkomstig uit 1950. Ik ga je even voorzien van wat lokaal, nationaal en internationaal nieuws. Want in 1950, en dan heb ik het over 10 mei... werd de eerste telexverbinding in gebruik genomen tussen Nederland en Amerika. Verder op 3 juli, dat is alweer een paar maanden later, was er de verbindingsdam die de Zuid-Hollandse eilanden Rozenburg, Voorne en Putten. Want die was op dat moment gereed. Verder wil ik je graag nog even informeren over de advertenties die in de kranten kwamen. Dan heb ik het met name over de kranten hier in de regio in Beverwijk. Want als je daar naar een advertentie keek, dan bijvoorbeeld, dan werd er uitgelegd van wat is BAMI? Nou, dan stond BAMI al ten eerste gespeld met een H ertussen, dus B-A-H-M-I. En daarin werd dan verteld dat het een Oosters gerecht is waar Indische verlofgangers en gerepatrieerden dol op zijn. Het is dan ook een grote verrassing voor hen wanneer u eens een BAMI-schotel klaarmaakt. U kunt BAMI zelf klaarmaken, want Eggeraad, en dat is een firma die toen erg bekend was, heeft en het recept en de ingrediënten ervoor. Nou, en dat was dan een bedrijf wat in de Zeestraat gevestigd was. Verder is het ook wel leuk als je de advertenties bekijkt, dat er dat het allemaal heel erg goedkoop was. Dat ze ongetwijfeld iedereen weten. Want een pot jam in die tijd kostte 50 cent. En als je dan één pot kocht, dan kreeg je nog een lolly gratis ook voor de kinderen. Nou, dat is toch wel heel erg leuk. Bijvoorbeeld om nog even een idee te geven. 250 gram witte of vruchtenhagelslag kostte in die tijd 35 cent. En ook dan was de lolly weer gratis daarbij. Nou, ga eens naar een pot pindakaas voor 72 cent. Nou, je kunt het nu zeker niet meer krijgen. En bakmeel en rozijnen voor 54 cent. Nou, ik moet het nog tegenkomen. Ga je dan nog voor de lekkernijen, zoals froe-froe, pinda's of zuurtjes? Nou, daar betaal je daarvan 55 cent voor. 42 cent voor pinda's en een kwartje voor zuurtjes. Nou, je begrijpt dat bij Eggeraad was het blijkbaar erg goedkoop vroeger. En daar hoef je nu niet meer voor naar de winkel te gaan. Dus dat zal niet voorkomen. Goed, even tijd voor het volgende.
1: Bedrijven, opgelet. Radio Beverwijk is er 24 uur per dag. Lokaal, actief en actueel. Radio Beverwijk ontvangt geen kijk- en luistergeld en geen omroepbijdrage. Om programma's te maken is geld nodig. Veel geld. Laat de naam van uw bedrijf horen in de ether en word sponsor van Radio Beverwijk. Voor informatie kunt u bellen met 0251-314-721 of fax 0251-310-500. Meer naamsbekendheid in de regio via Radio Beverwijk. Word sponsor en ontdek de kracht van de lokale omroep.
0: Ja, tot zover even deze informatie. We gaan verder met het jaar 1950. Want zonder dat hij het in de gaten heeft, verliest een Beverwijkse kantoorbediende lopend over straat al het papiergeld dat hij bij zich draagt. Een totaalbedrag van ongeveer 400 gulden. Als hij zich later geschrokken bij de politie meldt, blijkt dat bedrag tot op de gulden nauwkeurig door een stuk of 7 eerlijke vinders op het bureau te zijn afgeleverd. Dat vind je ook niet alledaags meer. Buiten vriest het dat het kraakt en daar speelt de middenstand uiteraard op in. Stoutenbeek adverteert bijvoorbeeld met naadloze bedkruiken, wollen wiegdekentjes, wollen damesdirectoires, half wollen jekercamisoles en gemoltoneerde kinderdirectoires. Bij H. van Doren in de Koningsstraat kun je terecht voor schaatsen. Want ja, het was inmiddels schaatstijd. Een paar Batavus houten noren kosten 17 gulden en 40 cent. En de Friese hardrijders van hetzelfde merk zijn in prijs 13 gulden en 40 cent. Bij de gebroeders Cornelis in de Begijnenstraat kun je terecht voor het elektrisch slijpen van schaatsen. Ja, en dan gebeuren er natuurlijk ook wel eens ongelukjes. Want de 11-jarige GK zakt door het nog te zwakke ijs van de gracht rond het fort aan de Sint-Aagtendijk en verdrinkt. En helaas leren de kinderen dat nog steeds niet af, want in de wintertijd gebeurt het maar weer veel te vaak. Toegekomen aan muziek en nu uit het jaar 1950. Want ja, dat is tenslotte het jaar waar we het over hebben. Straks ook muziek uit 48, maar dit is in ieder geval nog een nummer uit 1950. Het is muziek van Red Foley.

Vrolijke muziek van Red Foley, Chattanooga Shoeshine Boy. Nou, het is wel een moeilijke titel, maar het is wel een heel erg grappig nummer. Verder met 1950. We gaan het hebben over de militairen in Nederlands-Indië. Met enige regelmaat keren Beverwijkse militairen die in Nederlands-Indië dienst hebben gedaan, terug naar hun woonplaats. Aan boord van de Zuiderkruis bevinden zich J. Kruithof, J. Pirovano, W. Adelaar, A. Burger, G. Holthaus en H. Knipmeijer. Er bevinden zich ook plaatsgenoten aan boord van de troepentransportschepen Cheshire en Tabinta. Ja, en muzikale Beverwijkers gooien hoge ogen tijdens een festival in Haarlem. De Western Four, onder leiding van J. de Vries, halen een eerste prijs en een tweede prijs is er voor de bekende muzikale familie die optreedt onder de familienaam The Three Sunfields. Iets anders is de Kuikensweg, die zal bestraat worden. De gemeente heeft een plan in de maak dat voorziet in een klinkerbestrating. Ja, en een heel ander onderwerp waar de krant nogal wat aandacht aan besteedt is dat er een boom verdwijnt uit de Breestraat. Het exemplaar voor bakkerij De Grauw moet eraan geloven, omdat er in de kruin nogal wat dood hout aanwezig is. Men vreest ongelukken bij storm en daarom moet de boom het veld ruimen. Het sloopkarwei, uitgevoerd door de firma Veldman, vindt onder grote belangstelling plaats. De lezers van het dagblad Kennemerland kunnen regelmatig kennis nemen hoe het de Beverwijkse militairen vergaat die hun dienstplicht vervullen in Nederlands-Indië. Er is een speciale rubriek met als titel Onze Jongens over Zee. Daarin vertelt bijvoorbeeld Dick de Man uit de Rijvoortlaan dat hij gelegerd is in het destijds vermaarde badhotel Lido en dat er heerlijk gezwommen kan worden in een nabijgelegen bergmeer. Er wordt nog maar sporadisch patrouille gelopen en daarom is Dick om de tijd te doden rijlessen gaan nemen. Ook bericht uit Den Vreemde van de twee broers Bertus en Tjerk Smit uit de Regulierstraat. Voor Bertus zit de diensttijd er bijna op. Hij keert binnenkort met de Johan van Oldenbarneveld huiswaarts. Hij heeft meegedaan aan de politionele acties en kwam zonder kleerscheuren uit de gevechten. Wel zijn zijn gitaar en fototoestel gesneuveld. Bertus, in het burgerleven Bakker, is momenteel chef-kok in een hospitaal. Tjerk is in de tropen werkzaam als chauffeur in een garage en repareert militaire voertuigen. De twee broers hebben elkaar in al die tijd maar één keer ontmoet. Ja, datgene wat ik net heb verteld, dat heeft ook in de krant gestaan destijds in het lokale blad. Er staat helaas niet bij welke krant dat is geweest, maar dat kan ook best de Kennemer geweest zijn. De titel van het stukje over Bertus Smit en Tjerk Smit heet Onze Jongens over Zee. En de jongens staan dan ook met een foto in de krant. En die foto die wordt ook een klein beetje beschreven in het stukje wat erbij staat. Het zijn de gebroeders Bertus en Tjerk Smit uit de Regulierstraat. De jongeman met de zwierige baret is Bertus. Helaas kunt u dat dus niet zien, want dat is op de foto alleen maar zichtbaar. Naast hem lacht zijn broer Tjerk onder zijn donkere, golvende kuif vrolijk naar de fotograaf. Voor Bertus is de diensttijd op een oor na gevuld. Volgens de laatste berichten stapt hij zondag 29 januari, en dat is dan in 1950, op de Johan van Oldenbarneveld. En dan is het dus huis toe. Bertus heeft dan ruim 3 jaar tropendienst achter de rug. Hij vertrok 28 december 1946 met de Sloterdijk naar Indonesië, waar hij de beide politionele acties heeft meegemaakt. Hij kan hierop terugzien zonder er persoonlijk blijvende narigheid van te hebben ondervonden. Wel hebben deze gebeurtenissen hem een materieel verlies bezorgd, want zowel zijn gitaar als zijn fototoestel werden vernield. Bertus, die in het burgerleven bakker was, bekleedt op het ogenblik de functie van chef-kok in het hospitaal te Salatiga. Als zodanig heeft hij ook gewerkt in Djokja en in Magelang. Dan hoop ik dat ik deze woorden een beetje fatsoenlijk heb uitgesproken, want helaas spreek ik die taal niet zo goed. Tjerk Smit, die leerling pijpfitter was toen hij in dienst ging, heeft evenals zijn broer zijn Nederlandse diensttijd doorgebracht in Utrecht. Dit begon 12 januari 1948. Ruim 6 maanden later, namelijk op 30 juli, stapte Tjerk aan boord van de Zuiderkruis, welk troepentransportschip, het onderdeel van de AAT, waarbij Tjerk is ingedeeld, naar de tropen bracht. Hij werd gelegerd in Chimahi, nabij Bandung, en daar ligt hij thans nog. Soldaat Tjerk Smit is als chauffeur werkzaam in een garage waar de militaire voertuigen gerepareerd en onderhouden worden. Tjerk vindt zijn taak evenwel niet alleen onder de auto's, maar ook erin. Zo is hij enkele keren als chauffeur opgetreden bij transporten naar Djokja. En bij een van die gelegenheden gebeurde het dat hij zijn broer Bertus ontmoette. Vanzelfsprekend zijn daarbij heel wat nieuwtjes en ervaringen uitgewisseld. Volgende maand is korporaal Bertus Smit thuis.
Zijn familie hoopt en verwacht dat Tjerk hem nog dit jaar zal volgen. Als je ook kijkt naar die krantenberichtjes in de krant, dan zijn ze ook heel raar gedrukt. Want het is een beetje, ja, het lijkt alsof je een beetje last hebt van je ogen, maar gelukkig is dat niet het geval. Ja, en na dit verhaal over de twee broers is het tijd geworden voor muziek. Het is muziek van Peggy Lee.

van Peggy Lee, is het tijd geworden om je wat nationaal en internationaal nieuws uit het jaar 1950 te geven. Want op 26 oktober 1950 vertrekken ruim 600 Nederlandse militairen met de Zuiderkruis naar Korea. En 19 december, dat is alweer wat maanden later, gaat Abe Lenstra, de voetballer in Italië, voetballen tegen een jaarsalaris van 100.000 gulden. Hij bedankt voor deze eer. Nou, tegenwoordig zijn het bedragen die niet meer voorkomen, want die bedragen zijn inmiddels veel hoger geworden. Goed, wij vervolgen ons verhaal met de Beverwijkse fabrieksarbeider HZ. Hij moet voor de rechter verschijnen omdat hij uit een café een mandfles met 15 liter jenever heeft meegenomen. Dat gebeurde na een avondje doorzakken. Wat hij met de inhoud heeft gedaan? De volgende dag door de gootsteen gespoeld. De verdachte mag van de rechter kiezen of 18 dagen de cel in of 30 gulden boete betalen. Een ander verhaal gaat over de wielrenner Arie Voren. Zeer getalenteerd, gaat het komende seizoen steren achter grote motoren. Halverwege maart maakt hij zijn baandebuut in de zesdaagse van Münster. Ja, en het is even wennen, maar Beverwijk heeft zowaar heuse hoogbouw. Het betreft de nieuwe etagewoningen op de Munnikeweide. In de volksmond heet deze woonplek, waar bijna 300 gezinnen onderdak hebben gevonden, inmiddels 3-verdieping-buurt. Een minder leuk verhaal is dat er een jongen zwaar gewond raakt bij het verbranden van een partij aardbeiensloffen aan de Beekzaanlaan. Terwijl het vuur hoog oplaaide, gooide een tuindersknecht een projectiel in de brandende hoop en bij de ontploffing die volgde werd de jongen die toekijk aan handen en gelaat gewond. Op het Rooms-Katholieke Kerkhof, ook een kort bericht, aan de Peperstraat vindt de herbegrafenis plaats van oorlogsslachtoffer Henk van der Aar, een van de inwoners van Beverwijk, die op 16 april 1944 als gevolg van een grootscheepse razzia om het leven kwam. Bij slagerij Van der Geest is in de poort naast de zaak Miss Koe te bezichtigen. Het tweejarige dier, gefokt door P. van Duivenvoorde, heeft de eerste prijs gewonnen in de categorie dikbillige tijdens de paasvee-tentoonstelling te Zaandam. Hij staat nu te kijk. Echter voor niet al te lang, want deze prijskoe is bestemd voor de slacht. En dat is natuurlijk wat minder. Een ander verhaal gaat over Piet Langendijk, een eenvoudige Beverwijkse jongen uit de Hobbesteeg. Hij ontvangt een brief van het Vaticaan in Rome. De eervolle post is een reactie op de brief die hij de paus stuurde ter gelegenheid van diens verjaardag. Het schrijven is in de Italiaanse taal. De onderwijzer van Piet zorgt voor de vertaling. Er staat onder meer in dat zijn heiligheid met vaderlijke welwillendheid uw eerbiedige gelukwensen heeft aanvaard. En dat hij u van harte daarvoor dankt met zijn apostolische zegen die de gunst van God over u afsmeekt. Er gaat nog een verhaal over de 10-jarige Roelof K. Hij woonde aan de Munnikeweide en hij keert op een vrijdag niet thuis van school. Als hij op de zaterdag nog steeds niet is gearriveerd, schakelen zijn ouders de politie in. Nadat zijn signalement op de radio is omgeroepen, komt er een telefoontje uit Velzen. Een caféhouder daar herkent de jongeman en brengt hem terug naar zijn ouders. Hij blijkt al vaker van huis te zijn weggelopen. Meestal brengt hij dan de nachten slapend in de open lucht door. Nou, en van huis weglopen zit meer Beverwijkse jongeren blijkbaar in het bloed, want een 15-jarige jongeman wordt achterhaald in Limburg in 1950. Het is trouwens al de zesde keer dat hij zonder medeweten van zijn ouders de wijde wereld intrekt. En dat is nou eenmaal wat minder. We gaan het straks hebben over de cabaretier Wim Zonneveld, maar niet voordat we geluisterd hebben naar muziek van, eens even kijken, Kilima Hawaiians.

dat ik gek ben, maar ik schaam me niet voor mijn tranen. Hadden jullie ooit een vriend gehad zoals ik, dan zou je weten waarom ik nu zo droef ben. Een vriend, luister maar. Eens maakte hij me wakker toen hij een lawaai op de prairie hoorde. Een kudde dieren rende recht op ons af. Maar hij kwam snel naar mij toe en redde mijn leven. Dat noem ik een vriend, of niet?

Yamaha Hawaiians hangt er een paardenhoofdstel aan de muur. Dus dan is je dat in ieder geval eventjes duidelijk. Ik zei het al even, we gaan het hebben over cabaretier Wim Zonneveld. Hij is met zijn cabaret Ine Mine Mutte opgetreden in Beverwijk. En de meeste bezoekers vonden het optreden maar niks. Lag het aan de cabaretier of aan het publiek? Vraagt de recensent van de krant zich af. Als reactie op die open vraag stuurt Wim Kan een collega van Wim Zonneveld een brief naar de krant en schrijft daarin onder meer: heus, we zitten hier nu alweer bijna een week en de Groningers gelden ook niet voor zo bijzonder en luidruchtig en lachs, maar het is hier elke avond een gezellig contact en al lachen ze dan niet zo hard als in Amsterdam, ze lachen en we hebben succes. Beverwijk doet niks, dat zit maar, gewoon domweg te zitten in die zaal. Je moet voor een programma als van Wim Zonneveld en het onze een geest hebben die niet zomaar blijft hangen in de nek van je voorman. Ergens moet een cabaretbezoeker zich willen en natuurlijk ook kunnen openstellen om geamuseerd te worden. Als je gaat zitten met het idee van knap wie mij aan het lachen kan maken, ja, dan kun je maar beter thuis blijven. Wel nu, ik geloof naar rijp raad, Beverwijk kan beter thuis blijven of in Amsterdam uitgaan. Er is geen plaats in Nederland waar zo miserabel wordt gereageerd op cabaret dan in Beverwijk. Nou, die recensie was in ieder geval niet zo heel erg mooi. Hij is wel naar Beverwijk gekomen en dat is toch best een hele eer. We gaan het straks nog hebben over de Kennemer, want daar stonden nog wat korte berichtjes in die ik je zeker niet wil onthouden.

0: hele hola houden er moet maar één. En van je hele, van je hola, allemaal appeltjes van oranje, houden er de moet maar één.
1: Houd er de moed maar in. Daar zijn de appeltjes van Oranje weer. Muziek van Max van Praag. Ik zei het net al eventjes, we gaan het hebben over de Kennemer. Want de Kennemer noemt het een onsmakelijke geschiedenis. Nou, wat zou dat nou zijn? De politie heeft wegens openbare dronkenschap geen man van de straat gepikt, maar een vrouw. Ja, en dat kan toch echt niet in het jaar 1950. Dat is het jaar waarover wij het vandaag hebben. Beverwijk zal binnenkort, en dan spreek ik over het jaar 1950, een zeer moderne voorziening rijk zijn. Een wassalon. Het gaat om de Automatic Wash Service, die een plaatsje zal krijgen in de Baanstraat. Volgens de Kennemer zijn de machines die daar worden geplaatst wonderen der techniek. De verslaggever schrijft erover: de vuile was, ongeveer 4 kilogram, wordt in de machine gedeponeerd en na het omdraaien van een schakelaar doet de machine haar werk. Wassen, spoelen en naspoelen wordt door de machine geheel automatisch gedaan, zodat de huisvrouw niets anders te doen heeft dan na ongeveer een half uur de schone was uit de machine te halen. Inmiddels is het begin april en naast het huis van de heer Kluft, en die woonde aan de Munnikeweg te Beverwijk, staan al 2 pineponica struiken in bloei. En ja, volgens de kenners is dat toch echt een zeldzaamheid. Dus voor de kenners, die zouden dit zeker moeten weten. Ja, en café-restaurant Merenstein, dat was gevestigd aan de Breestraat, is dan in dat jaar 1950 in andere handen overgegaan. De nieuwe exploitant is J.M. Burger. Ja, en dan krijgt Beverwijk ook nog te maken met een storm die op een maandagmiddag in maart over Beverwijk raast. Het doet een gedeelte van de schoorsteen van een woning aan de Hendrik Mandenweg omlaag storten. Het mag een wonder heten dat niemand door het vallende gesteente is geraakt. De storm zorgt ook nog voor een ander nieuws. Op de redactie van de Kennemer meldt zich een bibberende bewoner van de Tulpenlaan. Hij woont daar met zijn gezinnetje in een soort krot en de sterke wind heeft een deel van het dak van zijn woning weggeslagen. Het huis zit vol scheuren. De kachel kan niet meer branden en het behang waait van de muren en de bedsteden zijn onbruikbaar. Kortom, een en al grote hilariteit. Aan de verslaggever laat hij uitgebreid zien wat er allemaal mis is aan deze huisvesting anno 1950. Een stukje uit de tekst. In de koude kamer waar de kinderen op een der bedden zaten, hebben de man en de vrouw ons op de tweede paasdag de lijdensgeschiedenis verteld. Voor ons op tafel stond een glas water uit een welput. Groezelig, vies en in de zomer drijven er beesten in. Er is geen waterleiding en geen gas. Elektrisch licht is er wel, maar het is onbegrijpelijk dat in deze professorische aanleg nog nooit eens een keer kortsluiting is ontstaan. Lijkt me ook geen prettige situatie inderdaad. Nou, aan al deze ellende zullen we voorlopig maar eventjes een eind maken door wat vrolijker muziek te draaien. Het is een nummer afkomstig van de Weavers. Hij is uit 1950, want dat kan ook bijna niet anders. En hij heet Goodnight Irene.

Ja, muziek van de Weavers. Good night, Irene. In de informatiebron die wij hebben gekregen, en dat zijn diverse boeken, staan ook een heleboel foto's beschreven. Helaas kunt u die niet zien thuis, maar ik kan ze natuurlijk wel enigszins beschrijven. Een deel van die foto's is afkomstig uit het gemeentearchief van Beverwijk. En daarnaast werden ook vele foto's toegestuurd naar de schrijver van het boek door particulieren. Soms dan heeft de schrijver de mensen thuis bezocht om dan een selectie te maken uit de albums met de hele oude foto's. Ja, de bezitters die konden alleen niet altijd vertellen uit welke jaren de foto's dateerden. Dus het kan zijn dat de informatie wat dat dan gaat niet helemaal up-to-date is. Daar moet een klein beetje een slag naar worden geslagen. Er zullen dan ook foto's beschreven worden die bijvoorbeeld uit een jaar later zijn. Maar dat is natuurlijk dat is niet helemaal te vermijden. Om eventjes iets te vertellen, er is bijvoorbeeld vroeger in het jaar 1950 en waarschijnlijk ook later een gladiolenweek geweest. Er was dan een vuilniswagen van de gemeentelijke reinigingsdienst, die dan in dit geval geen vuil werpt op straat. En die werd voorzien van een aantal bloemstukken. En het voertuig rijdt dan vervolgens mee in de optocht tijdens de gladiolenweek. Lijkt wel een beetje op het bloemencorso als ik naar de foto kijk. Verder wordt er ook een foto getoond over de wijk en Duinenweg. Die straat die nu zo ontzettend druk is. Als je naar de foto kijkt, dan, waarbij je dan de tekst leest, waar zijn al die bewoners toch naartoe? Een momentopname op de ringweg van de wijk en Duinenweg. En die foto is, qua straat is het ook heel anders dan nu. Er lag toen geen asfalt, dat ligt er nu wel. En het is gewoon een veel drukkere straat nu. Kijk je dan bijvoorbeeld naar de winkels die er waren. Bijvoorbeeld een kapsalon. Nou, dat is zeker geen kapsalon van nu geweest. We hebben het over de kapsalon van Tony Bakker in de Peperstraat. Nou, als ik de Peperstraat van nu bedenk, dan zit daar niet eens meer een kapsalon. Er zit alleen wat cafés. En Lommelust is daar natuurlijk gevestigd. Halverwege de jaren 20 is Tony Bakker al haar vak gaan uitoefenen. En ook haar echtgenoot Joosten kiest voor dit beroep. Uiteraard heeft het kappende echtpaar zich de modernste apparatuur aangeschaft, zoals het permanent toestel waar de klanten zeer tevreden over zijn. Nou, je ziet dat niet echt op de foto, maar je ziet wel dat ze in een soort witte uitrusting hun kappersvak aan het uitoefenen zijn. Het heeft iets weg van een ziekenhuis, maar dat mag je waarschijnlijk niet zeggen. Verder zien we nog een heel klein meisje op een step. En dat is Marja Bakker. Ze is juist in de Berghuisstraat een ritje aan het maken op haar step met extra breed stuur. Het is een beetje het stuur van een opoefiets van nu. Als de fotograaf haar staande houdt, 1 voet op de treeplank, even kijken naar het vogeltje en klaar is Kees, rijden maar weer. Nou, je ziet ook dat de kleding van toen een stuk anders is dan nu. Goed, de laatste foto die ik nog eventjes wil beschrijven, of eigenlijk de laatste twee, is een foto die dan genomen is tijdens die jaarlijkse gladiolenfeesten waar ik het net even over had. De twee dames die op de foto getoond worden, die hebben zich zo in het net gestoken. Het zijn Plony Wisker en Rie Sluiter. En verder staat er nog een man op die zich graag met hen laat vereeuwigen. En hij is in het bloemenvak zeer bekend. Het is Jaap Meijer. Als je naar die auto kijkt, is een hele grote oude, een oldtimer met prachtige bloemen daarop. De laatste foto die ik wil gaan beschrijven is een kind in een tijl, of zowel een wastobbe, die toen natuurlijk heel gebruikelijk was. Het is een zinken tijl en hij geeft veel gemak. Je kunt er de was in doen en als buitenbadje gebruiken. In veel gezinnen fungeert de tijl als badgelegenheid. Nou, als ik het zo zie, is het wel heel erg klein. Handwarm water erin, lekker inzepen en boenen. Afspoelen en drogen en het volgende slachtoffer kan in de tijl. Veel woningen beschikken begin de jaren 50 nog niet over een eigen douche. En mede daardoor is de tijl een prima alternatief. Nou, er zit hier een heel klein kind in en die kan er ruim in baden. Maar voor volwassenen lijkt dat me toch ietsje minder. U hoort het aan de tune. Het zit erop, de eerste aflevering van De Groei van Beverwijk, het jaar 1950. De volgende keer ben ik graag bij je terug voor het tweede deel van de jaren 50, waarin we weer terug gaan blikken in de geschiedenis van Beverwijk. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van de Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. In Wageningen is een streep gezet door de avondvierdaagse. Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister bekendgemaakt. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden op industrieterrein Ras Laffan. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeluk en is er geen sprake van een aanval of sabotage. In maart raakte het complex flink beschadigd bij een Iraanse luchtaanval. Qatar zegt dat de explosie geen gevolgen heeft voor de export van aardgas. Kinderarts Karoy Ili is tijdens de coronacrisis herhaaldelijk met de dood bedreigd. Hij zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat zijn aangiftes daarvan niet serieus genomen werden. Ili zat in het Outbreak Management Team en vertelde ook dat hij tijdens de pandemie veel kinderen neerslachtig zag worden. De problemen bij studenten werden pas veel later gezien, zegt hij. Vanmiddag praat de coronacommissie met oud-minister van Engelshoven van Onderwijs, onder meer over het sluiten van scholen en universiteiten. Het Nederlands elftal krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. De FIFA heeft de Mexicaanse Katia Garcia aangewezen voor de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat duel wordt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur gespeeld. Het is voor Garcia de eerste WK-wedstrijd als scheidsrechter. Ze was eerder wel vierde official bij het duel tussen Nederland en Japan. De Mexicaanse is de derde vrouwelijke arbiter ooit op een WK-voetbal voor mannen. Het weer, overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Ado.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering. Zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: van de visafslag in de Eimond.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek, Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965 of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk zijn twee kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. De auto stond op een privéparkeerplaats in de buurt van Avignon. Kinderen waren mogelijk zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden zichzelf opgesloten. Toen moeder het merkte, was het al te laat. Frankrijk kampt met temperaturen van rond de 40 graden. De TU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten. Dat vindt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. De instroom van vrouwelijke studenten bij die studie is al jaren erg laag. De TU wil daarom 30% van de beschikbare studieplekken reserveren voor vrouwen. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. De Tsjechische tennister Markéta Futrusova wordt voor 4 jaar geschorst omdat ze een dopingtest weigerde. Dat maakte ITIA bekend. Dat is een organisatie die waakt voor integriteit in de tennissport. 3 jaar geleden won ze Wimbledon en ze is de voormalig nummer 6 van de wereld. 26-jarige Futrusova weigerde de test omdat ze gestrest was en zich zorgen maakte om haar veiligheid, verklaarde ze. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. En in Wageningen is een streep gezet door de hele avond vierdaagse. Bij evenementen die wel doorgaan worden maatregelen genomen in verband met de hitte. Zo zijn er bij Veteranendag, zaterdag in Den Haag, extra water en schaduwplekken. En dan het weer zelf. Het is overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon. En dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Binnenkort ruis op je radio.
5: Klopt.
4: Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Code oranje is afgegeven omdat er 3 dagen minstens 34 graden verwacht wordt. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. KNMI adviseert in de middag geen zware lichamelijke activiteiten te doen en maatregelen te nemen op evenementen. Op dit moment geldt al in veel regio's code geel, met uitzondering van de Wadden, Friesland en Groningen. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Dat is hoogst uitzonderlijk. De laatste keer dat dat gebeurde was 4 jaar geleden. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte ook kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land op kan lopen tot 40 graden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Meteo France spreekt van een hittegolf van uitzonderlijke intensiteit. Gisteren bereikte het kwik in delen van Frankrijk de 41 graden. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor kan hij officieel Keir Starmer opvolgen als premier. Starmer kondigde vanochtend aan dat hij stopt als premier en leider van Labour. Hij stond al lange tijd onder druk om af te treden. Burnham is de vertrekkend burgemeester van Manchester en won vorige week de verkiezing in het district Makerfield. Hij stelde zich speciaal verkiesbaar om het binnen de Labour Party op te kunnen nemen tegen Starmer. Studieplekken reserveren voor vrouwen, dat mag bij de TU Delft. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen. De instroom van vrouwelijke studenten laat al jaren te wensen over. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. Het weer, het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Het allerbeste uit vijf decennia populaire muziek. Welkom in de platenkast.

zoals gewoonlijk neem ik je meteen ver mee terug in de tijd in de platenkast. En dat was bijvoorbeeld met deze van Joe Cocker. En die heet Feeling Alright. Maar ja, af en toe is er ook nog wel eens een nieuwe plaat in. Nieuw, 2020. Heel veel langer, sloeg de spijker op de kop.

Dat was Marillion en Kaylee. En het zal je niet verbazen als ik vertel dat er in de tijd dat dit uitkwam, eind jaren 80, ineens veel meisjes geboren werden met de naam Kaylee. De volgende nummer stamt uit een tv-serie. En in mijn herinnering, en die zal toch wel goed zijn, was er na het succes van de film Saturday Night Fever, waarin John Travolta ook een wereldster werd, besloot de Nederlandse tv ineens van, we kunnen die serie wel uitzenden waar hij in zit. En dat was Welcome Back, Mr. Cutter. En dat ging over een schoolklas. En daar was John nog een jonge knul in. Ja, misschien was hij niet meer zo jong, maar speelde in ieder geval een tiener. En daar kwam een leuk liedje uit. En dat heet Welcome Back. En dat is van John Sebastian.

zijn heel wat versies van dit nummer gemaakt. Maar dit was die uit de jaren 60 van The Love Affair en Everlasting Love. Ik heb even niet gekeken of het het origineel is. Daar durf ik me even niet aan te wagen. Hé, wie hebben we daar? Martha and the Muffins uit 1980. En die hebben het over Echo Beach.

Dit Savi-duo heeft meerdere hits gehad. En dit is iets minder bekende, maar ook wel een grote hit geworden. Het heet Samba Adagio, of iets van die strekking. De nu good old Grace Jones. En Slave to the Rhythm.

Jimmy James en zijn zootje Schorrimorrie. Oftewel Jimmy James en de Vagabonds. En dat heette I'll Go When the Music Takes Me. Ik hoop dat je nog even met me meegaat. Ik ben er nog ongeveer een half uurtje. En er zit van alles in. Jaren 60 tot en met nu. En we gaan nu naar 1999. Met een graag geziene gast in de platenkast. En dat is Ruudje Kot. En die zingt voor jullie Leun op mij.

Denver met een ode aan de Calypso. En, dat was, was een onderzoeksschip van een Franse duiker, een beroemde duiker. Kan even niet op de naam komen. Even naar 2020, het live lied voor velen destijds. Direct, Soldier On.

0: zou niet zeggen, maar het is toch wel liefdevol. En wanneer was dit? 1994 deden ze ook aan samenwerkingen. Want dit waren Salt en Peppa samen met En Vogue. En het heette What a Man. Nou, What a Man, dan schakelen we mooi door naar John Legend. En naar meneer Sterkestans en zijn koffie. Want het uur is alweer bijna om. En wat ga ik draaien van John? Dit heet Love Me Now.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Het KNMI adviseert in de middag voorzichtig te zijn met zware lichamelijke activiteiten. En in het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land oploopt tot 40 graden. Ook in Frankrijk is het extreem warm, zegt correspondent Saskia Houtuin.
4: In een groot deel van Frankrijk is het nu code rood. En dat zorgt ervoor dat gemeentes weten wanneer ze in actie moeten komen. En preventie is ook een heel erg belangrijk onderdeel. Dat mensen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen komende week.
3: Argentinië trapt op dit moment af tegen Oostenrijk op het WK voetbal. In die wedstrijd kan een record verbroken worden. Als Messi vanavond een doelpunt maakt, dan is hij de speler met de meeste doelpunten op een wereldkampioenschap voetbal, vertelt commentator Jeroen Elshoff.
5: Na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog één goal nodig om weer een record achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken. Want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
3: De Franse voetballer Mbappé staat op 14 doelpunten en speelt later vanavond tegen Irak. Hij zou Messi dus nog kunnen evenaren of zelfs inhalen. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij de successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammys. Het weer overal droog en zonnig, met hier en daar wat sluierbewolking. Het is 25 tot 32 graden. Morgen opnieuw warm, dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
7: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
9: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is Lijsterbrei. Frank Koning en Evert Vermeer nemen u mee naar een Nederlandse, Engelse of Amerikaanse hitlijst uit het verleden. Vandaag staat centraal
1: de Nederlandse top 40.
2: Van? Even spieken, ja.
1: Ja, zeg het maar.
2: Van 20 mei 1978.
1: Ja, 20 mei 1978. Mooie week. Met heel veel aardige platen erin, 1978. Ja, het is niet verkeerd. We hebben het wel eens beroerder gehad.
2: Ja.
1: Althans, dat vinden wij dan. Hè? Dat is verder niet zo heel erg belangrijk wat wij ervan vinden. Maar dat vinden wij dan.
2: We hebben het wel beroerder gehad, vorige week bijvoorbeeld.
1: Vorige week. Nee, vorige week hadden we het helemaal niet beroerd.
2: Daar kon ik geen plaat van.
1: Nee, uit de jaren 60 dingen?
2: Nee, die ja. Nee, maar...
1: Dat is
2: je hoopt maar dat dat is wat we vorige week uitzonden. Want misschien is dit wel een herhaling en dan kan het iets anders zijn.
1: Het maakt echt maar niet zo. Maar goed, maakt verder niet zo heel erg.
2: Nee, maar ik bedoel, lijkt het toch verder van vorige week. Hè.
1: We beginnen...
2: Ik ken er tegenwoordig niet één plaat meer van. Maar goed, laat het zo een beetje oude mannengezeur zijn.
1: Goed, zullen we het eruit knippen dan?
2: Ja,
1: gaan we dit knippen we eruit.
2: Dat hoeft niemand toch eigenlijk maar, ja.
1: We beginnen deze aflevering.
2: Je komt zo lullig over, hè?
1: Ik ga nog een keer.
2: Nog een keer, ja.
1: We beginnen deze aflevering van Lijsterbrei op nummertje 37. Op 37 vinden we Show Waddy Waddy. Dat, ik weet niet, een echootje waarschijnlijk. En dat
2: ja, daar ben jij van.
1: Nou ja, dat is een rock'n'rollertje, is het,
2: ja. Hè? Show Waddy Waddy. Ja, dat is natuurlijk een beetje neo-rock, nep-rock. Mag je het ook noemen.
1: Maar wel leuk.
2: Een beetje witte pakken en doen, vetkuiven. En dan net doen of het 1957 is.
1: Ja.
2: Maar het maakt niet uit. Ze maakten best leuke platen, Show Waddy Waddy. Dit is op 37. Nieuw binnengekomen die week. Want je kon niet oud binnenkomen. I Wonder Why. None.

0: Show Waddy Waddy. 25 steps to
1: Show
0: the top.
1: Show Waddy
0: Waddy. Ja, dat heette de... Nou ja, maar ja, Show Waddy Waddy.
1: Ja, het klinkt al goed. Show Waddy Waddy.
0: Sorry, neem ik kwalijk.
1: Ja, kunt ook niet
0: verkeerde nadruk had ik.
1: Ja, ja.
0: Ja. Vind je het erg?
1: Iets verkeerds.
0: Krijgen we nu net zoiets? Ja. Ja, ik wilde hem per se draaien, want het is zo'n gek liedje. Iedereen kent het wel. En, maar het is inderdaad ook een hitje geweest.
1: In die tijd had je allemaal van die rare dingen die dan ineens een top op zaten. En er nog een hit werden ook. Ik weet ook niet hoe dat kwam, waarom of die Nederlandse... Dit was een op zich bestaand deuntje. Uit Tirol.
0: Ja, uit het
1: Tirol. Je ziet ook de... Hoe noem je dat? De Lederhosen voel je.
0: Zie je helemaal, die voel je zelf.
1: Dat is een Nederlandse productie van producer Aad Klaris. En dat is Aad Klaris dat je weer hit. Ja. van de groep Boomerang. Ik weet niet wie het zijn. Ik neem aan dat dat sessiemuzikanten waren.
0: Het zal wel. Maar we kennen het wel. Het zijn de Tiroler Houthakkerboeben. Jawohl.

0: Ik ben even bang dat Olga Louina zo om de hoek komt kijken.
1: Misschien moeten we eerst even onze excuses aanbieden, Frank.
2: Ja, wel mee.
1: Als we deze platen draaien. Zou het ons wat vragen of het nou een keyboardje is of dat het een
0: gewone gitaartje
1: is wat een beetje opgesmurfd is?
0: Het is wel zo dat we hier, ik zei nog tegen, zullen we een doorstart maken? Toen zei je, ja, maar wat?
1: Een hele rare doorstart,
0: Wat past hierop? Nou, niks. Ja,
1: niks dus.
0: Maar we moeten wel verder naar de volgende, dat is nummer 28, Robert Palmer.
1: Robert Palmer, dan praten we weer
0: toch
1: over
0: een apart figuur.
1: Wat serieuzer. Huh?
0: Toch wel een apart figuur in de popwereld.
1: Ja, absoluut. Het was een beetje de gentleman rocker in die tijd, hè?
0: Ja. Ja. Keurig netjes in het pak altijd, haartjes goed gekamd, maar ondertussen wel zich altijd omringend met de mooiste vrouwen. The best of both worlds. Ik weet niet of dat het autobiografisch is, maar het
1: klopt dus wel.
0: Het is
1: in ieder geval
0: de nummer 28, is het toch? Ja, hij gaat zo.
1: Van 31 naar 28 had ik wel zeggen.
0: Zo flink, met stip.
1: Ja.

0: mooiste herinneringen uit meer dan een halve eeuw Nederlandse, Engelse en Amerikaanse hitparade. Dit is Lijsterbrei.
1: En dan? We gaan naar nummer 20, dat is de hoogste binnenkomer van die week. Favoriet van mij, Blondie, altijd kun je nog steeds opzetten. Vind je niet?
2: Ja, dat, maar ja? Zullen we dat dan doen ook?
1: Ik denk, dat had ik voor willen stellen, ja.
2: Goed, nou, dit is, bij deze unaniem aangenomen.
1: Tussen haakjes, I'm always touched by your, haakjes sluiten, presence dear.

0: Oorspronkelijk een hardrock formatie. Dat was in de tijd dat die hardrock groepen allemaal aan de ballads
1: begonnen. Ja, rock ballads heet het dan. Daar vinden wij nog rock aan, het is gewoon een mooi nummer.
0: Ja, Dust in the Wind.
1: Kansas, ik weet verder ook niet waar ze vandaan kwamen.
0: Zullen we rijden?
1: Dat was 27, hè?
0: Ja, nou, misschien Kansas.
1: En nu naar 19, ja. Ja, ja, kun je nog wat te vertellen erover?
0: Nou, nee, ik zat, ik denk ik ga gelijk even opzoeken waar ze vandaan komen. Maar,
1: Het waren, waar keken we nou op tv? Nou, in ieder geval naar Waldolala. Je weet nooit, Wim Schippers, dat viel er wel eens wat te lachen. En in Waldolala, dat begon altijd met drie dames die daar het... wat ben je aan het doen? Ben je het opzoeken wie Kansas
0: is? Ik ben het opzoeken waar Kansas vandaan komt, maar het staat er niet bij.
1: Nee, ja, ja. Ja, maar dan moeten we maar rijden.
0: Vervelend.
1: Goed, we hadden het over Waldolala. Tenminste, ik had het over Waldolala. Ja.
0: Waldo van Dungen.
1: De tune, zou ik maar zeggen, die werd gezongen door drie dames die we nog niet kennen, maar die we heel goed zouden leren kennen een paar jaar erop. Luf, de dames Luf.
0: Ja, Luf ook, hè? Niet Love, maar
1: nee, Luf.
0: L-U-V.
1: Want het moet wel Nederlands blijven natuurlijk.
0: Ja,
1: en die
0: met,
1: zongen daar
0: het met een
1: schone lied wat hun eerste hit opleverde. You Owe Me.

0: Ja.
1: Gila,
0: ja.
1: Zie je er nog voor je? Hallo?
0: Wie?
1: Gila, dat was daar.
0: Nee, ik hoef er ook
1: ze was Duits, ze had een grote borst met van dat,
0: grote borst.
1: Van dat haar.
0: Oh, borst
1: dat was
0: haar.
1: In de mode toen. En dan had ze zo'n vacuüm gezogen disco pakken en dan kroop ze over de grond met een grote basgitaar. Nou, waar ze volgens mij nog nooit een noot opgespeeld had.
0: Persoonlijk vind ik het een mishandeling van een goed nummer.
1: Een disco koningin. Ja.
0: Ja, nou, dat is persoonlijk hoor, is puur persoonlijk.
1: Ik heb ook een...
0: Maar ik zei Eamon Corner, maar jij riep meteen...
1: American Breed.
0: Ja, was dat de originele?
1: Dat
0: American
1: origineel,
0: Breed?
1: Ja.
0: Oké, ik vond Eamon Corner erg...
1: Yes.
0: Erg goed.
1: Ik vond
0: Gilla vond ik niks.
1: Gilla was... Nee, om te Gilla.
0: 1978 is overigens wel het jaar dat Nederland voor de tweede keer tweede werd bij het wereldkampioenschap voetbal.
1: Ja, en dat was Ken Haag lang geleden. Dus niet, daar deden we nog mee met de grote jongens.
0: Nou, 2010 deden we ook mee. Of
1: ja, het was ook maar een sarcastisch grapje, Frank.
0: En een paar deden we ook nog mee, een paar jaar geleden. Nu niet meer. Maar wie komt, wie weet.
1: Dat is een flauwe grap, net als Feyenoord kampioenstickers. Ja.
0: Zijn vrij goedkoop, hè. Oei, oei, oei, oei, oei.
1: Nou, ja, maar als dit herhaald wordt, is dat misschien helemaal niet meer actueel.
0: Nee, wie weet. Nee. Maar goed, we gaan daar eigenlijk het lied wat rondom
1: dat Argentina... Ja, het was de tune van de uitzendingen.
0: Ja, precies.
1: Die begonnen allemaal hiermee.
0: Ja.
1: Dan zit je midden in de nacht te kijken, want het was in 1918 natuurlijk. Ja.
0: En dat begon dan met dit. Argentina heet het nummer, heel toepasselijk.
1: Conquistador, dat was de gitarist Piet Sauer, overigens.
0: Oh, was dat zo?
1: Jazeker.
0: Conquistador. Ja.

0: Zo. Dat bracht het sfeertje wel even
1: terug. He. Dat was wel leuk. Conquistador.
2: Ja, toch wel nostalgisch, moet ik eerlijk zeggen. Ik zie toch weer allemaal, hè. En die Brands en Ariane.
1: Er was dus niks aan het eind aan.
2: En Dick Nanninga, er was niks aan getend. Nee, nee. Maar zaten de conquistadores, zat er toch niet in Argentinië?
1: Mexico? Ja, volgens mij.
2: Cortés?
1: Dat zei jij tenminste.
2: Cortés en Pizarro?
1: Cortés.
2: Maar dat toch die Mexicanen uitlopen worden? Als ja,
1: de conquistadores.
2: Dat waren de conquistadores. Dat had ook niet zoveel met Argentinië te maken.
1: De veroveraars.
2: Maar ja, maakt uit, het beestje moet een naam hebben.
1: Ja.
2: Had er toch een lekkere hit mee te pakken.
1: De enige echte. Chocolate, milk.
2: Hot chocolate. Ja.
1: Ja.
2: Errol Brown is ons ook ontvallen.
1: Ja, vorig jaar.
2: Een jaartje geleden.
1: Als wij dit opnemen, is dat een jaar geleden. Ja. Maar goed, de muziek blijft. Het was toch wel een leuke band, hoor.
2: Ja, hij maakte leuke plaatjes. Ze zijn ooit bij Apple begonnen, bij de Beatles. Dan hebben ze mijn plaatje gemaakt. Maar ze hebben hun echte gouden tijd hebben ze toch later bij EMI, bij Rack Records zaten ze.
1: Rack Records, Mickey Most. In mei 1978 staan ze op nummer 7 met dit nummer.

0: Everyone's a winner van Hot Chocolate op nummer 7.
1: Juist.
0: De Nederlandse lijst, de Nederlandse top 40 van, wat mij betreft, 20 mei.
1: Wat jou betreft.
0: Wat jou betreft ook?
1: Ja, mij betreft
0: soms,
1: ook.
0: Soms hebben we wel eens een iets andere datum.
1: Hier
0: een
1: kopietje van het origineel, dus dat zal wel kloppen dan. 14e jaargang nummer 20.
0: Ik vind toch wel de grote hit van dat jaar, is de plaat die we nu gaan draaien. En toen dus niet op nummer 1 stond, maar op nummer 6.
1: Ja, het was al even een hitje geweest een paar jaar ervoor. In 69 of zo, geloof ik. En ineens werd het weer...
0: Een hele grote.
1: Ja, het komt uit die reggae-traditie. Het kwam van Jamaica, geloof ik.
0: Terwijl toch dit niet op, zo reggae is.
1: Nee, dit is gewoon een mooie ballad. En een erg mooi nummer. Want Marty Sparrow is een legende op Jamaica. En Byron Lee ook. Dus,
0: twee legendes.
1: Op één plaat een samenwerking.
0: Only a Fool.

0: Zo is dat.
1: Heb je nou dat loopje van Walk On By gehad, stiekem? Toen nou, even niet kijken.
0: Walk On. Ja.
1: Goed.
0: Wij gaan opschieten.
1: Opeens,
0: ja. Wij gaan opschieten. Want
1: waarom opschieten?
0: Ja, omdat we de tijd.
1: Ja, daar gebruiken we pijltjes voor.
0: De darts.
1: Darts.
0: The darts. Come back, my love. Kom terug, mijn liefste, op nummer 5.
1: Nog een stukje neo-rock.

0: Tijdlijn.
1: Jij zei het al, er zat zo'n vent in die altijd van die rare bekken trok, hè?
2: Deze. Ja, die irriteerde me altijd een beetje.
1: Nou ja, bij deze. Maar net zonder de rare bekken was het best een aardig nummer. Come Back My Love van de Darts.
2: En darts, het is niet de darts, hè? Het is darts.
1: Ja, dan gaan we nu naar Frankrijk.
2: Ja, iets moderners. Dat is toch wel een beetje punk, hè? Wat vind ik het,
1: ja, dat begon krijgen. Toen, hè? Ja. Dat waren de Sex Pistols.
2: Als er één volk is wat heel goed dingen kan jatten in allerlei stijlen, dan zijn het Belgen. Dat moet je eens opletten.
1: Ja.
2: We de meest merkwaardige platen hebben die gemaakt.
1: Oh.
2: Ja, erg leuk. Heel creatief vaak ook. Dit ook bijvoorbeeld. Want het is meteen. Het was natuurlijk een soort parodie op rock ook. Maar het is meteen ook een van de standaardnummers uit de punk geworden ook, denk ik. Tot in Amerika en Engeland toe.
1: Ja. En daar noemden ze hem Plastic Bertrand.
2: Plastic Bertrand, moet je het natuurlijk
1: plastic
2: zeggen.
1: Plastic Bertrand, ça plane pour moi. Dat vliegtuig voor mij.
2: Kom maar op met dat ding.

0: er ondertussen allemaal grapjes over te maken.
1: Wat zei je nou net? Dat je hem op moest bellen. Dat je dan, wat zei je dan? Mevrouw Bertrand is plastic.
2: Ja, mevrouw Bertrand is plastic. Dat is een grap van Jiske vet, geloof ik.
1: Ja, dat zou best kunnen.
2: Nou, zo kun je natuurlijk met een hele hoop artiesten doen. Dag mevrouw Richard is Little thuis.
1: Ja. Ja. Even iets anders. Ik zei net dat het een vliegtuig was. Maar het is een Franse uitdrukking. En die betekent zoiets als het gaat goed met me. In het Engels, zou je dan zeggen plain sailing. Of
2: ja, misschien is dat wel etymologisch verwant. Ik zou het niet weten.
1: Het is dermatologisch dat het allemaal weer
2: betaald wordt. Etymologisch.
1: We gaan naar Cloud. Kwamen die nou vanuit Australië? Of
2: Zuid-Afrika.
1: Heb ik dat in mijn hoofd
2: zitten? Zuid-Afrika kwamen ze. Vier dames.
1: Ja. En niet de verkeerde dames, overigens.
2: Niet de verkeerde dames. Geen verkeerde en ook geen verkeerde plaat ook nog een keer.
1: Geen verkeerde plaat. Dus we draaien de goede. En dat is Substitute.

0: inderdaad geen verkeerde plaat, zeker niet. Ja, Substitute van Cloud op nummer 2. En voordat we de nummer 1 gaan draaien, is hier mijn vriend en collega Evert met het overzicht. Daar komt hij bijna klaar voor.
1: Jawel.
0: Ja, gaat er aan.
2: Tijd voor een overzicht van de top 10 van vandaag.
0: Ja, kan niet. Hij kan.
3: Nummer 10, Jerry Rafferty en de saxofoon van Forever Ravenscroft met Baker Street.
4: Nummer 9.
3: Op 9, Henk Weijgaard op de snelweg met de vlam in zijn pijp.
4: Nummer 8.
3: Op 8, Lady McCory, de zoveelste hit van BZN.
4: Nummer 7.
3: 7, Hot Chocolate Everyone's a Winner.
4: Nummer 6.
3: 6, Only a Fool from The Mighty Sparrow en Byron Lee and the Dragonass.
4: Nummer 5.
3: 5, Darts met Come Back My Love.
4: Nummer 4.
3: Nummer 4, Plastic Baton met Ça Plane Pour Moi.
4: Nummer 3.
3: Op nummer 3, de Bee Gees met Night Fever.
4: Nummer 2.
3: Nummer 2, Substitute van Cloud.
0: En
4: nummer 1.
3: Ja, we kunnen er ook niks aan doen. Een oude Jamaicaanse gospel. We kenden hem als reggae plaat, maar we kenden hem ook. En helaas vooral van Boney M. Rivers of Babylon.
0: En het begint met zeegeluiden. Geeft ons de gelegenheid om te zeggen dat dit de laatste plaat is van deze aflevering van dit programma Lijst en Brei. Volgende week zijn wij er weer. Bedankt voor het luisteren.
3: Lekker maar.
0: En tot dan.
3: Dag.

0: iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De politie heeft in het Brabantse Halster een man opgepakt voor een verkrachting van 20 jaar geleden. Rechercheurs kwamen de nu 38-jarige man op het spoor dankzij een DNA-match. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in 2006. De man werd begin deze maand opgepakt en blijft voorlopig in voorarrest. DNA-sporen uit 2006 zijn vergeleken met een databank voor strafzaken en daar was dus een match. Vanaf woensdagmiddag geldt code oranje voor het midden en zuiden van het land. KNMI geeft de waarschuwing af vanwege de hitte die wordt verwacht. Het instituut adviseert mensen om voorzorgsmaatregelen te nemen.
4: Dus iedereen die wordt blootgesteld aan deze temperatuur en direct aan de zon, ja, die adviseren we echt een activiteit aan te passen. En bijvoorbeeld natuurlijk ook veel water te drinken, uit de zon te blijven, maar liefst ook gewoon zware inspanningen vermijden.
3: Er worden deze week temperaturen van boven de 34 graden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. De Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De TU Delft mag studieplekken reserveren voor vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen, zegt deze decaan.
5: We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. Dat is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen en ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden.
3: Nu is maar zo'n 20% van de vrouwen van de studenten vrouw. Het weer droog en zonnig, het blijft lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
7: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: Zandy Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Miljoenen LP's staan op zolders en in schuren te verstoffen. Waardevolle opnames dreigen voor altijd in de vergetelheid te geraken. Slechts één man kan ons behoeden voor een muzikale ramp.
3: Who you gonna call?
4: Ruud Jansen.
2: De Redder in de Noodshow. Elke maandagavond van 8 tot 10 bij Eimond 360. Muziek zoals muziek bedoeld is.
3: Who you gonna call? Ruud Jansen.
5: Zo, goedenavond. Dit is, het is weer maandagavond. Het is weer 8 uur. En dat betekent wederom de Redder in de Noodshow. Op tussen 8 en 10 met weer muziek uitsluitend van vinyl. En hebben wij weer een apart programma voor u. Jazeker, dat heb ik. Want ik heb vanavond weer een paar LP's uitgekozen die zeer contrastrijk zijn tegenover elkaar. En dat maakt het nou juist leuk. Niet één stijltje muziek, maar gewoon twee hele verschillende dingen tegenover elkaar. En wat heb ik vanavond? Nou, ik heb vanavond het album Transparental van Jan Akkerman, Cas Lux. Jan Akkerman en Cas Lux. Twee mensen die jarenlang in de Nederlandse popmuziek actief zijn geweest. Jan Akkerman natuurlijk samen met Cas in Brainbox. En daarna Jan Akkerman natuurlijk naar Focus gegaan. Maar de twee maten konden elkaar toch niet vergeten en hebben dus diverse albums samengemaakt. 1976 het album Eli. En nu dus in 1980 dit album Transparental. Verder wordt in dit album ook meegewerkt door oud-Brainbox-drummer Pierre van der Linden. En Exception-toetsenist Rick van der Linden doet de toetspartijen op dit album. Transparental heet het album en het eerste nummer wat we ervan gaan draaien, dat is getiteld Inspiration.

Ja, en dat was Sammy Davis Jr. met het beroemde thema uit de tv-serie Beretta. Uit jaren 70, 80 geloof ik. Ik weet niet meer precies wanneer het uitgezonden was. In ieder geval is een van de vele politie-series met Beretta in de hoofdrol. En dit was dus het thema daaruit. Gezongen door Sammy Davis Jr. van het album The Song and Dance Man. Aantal leuke dingen van deze gigant, deze man die eigenlijk heel veel kon. Goeie danser, goede zanger ook, goede entertainer. En natuurlijk samenwerkend regelmatig met Frank Sinatra en Dean Martin. Goed, nou, dan weet u dat ook weer. We gaan eventjes naar de 70s. En dat doen we ook in dit programma. En nu met de Rubettes.

De Rubettes waren dat. En dat nummer dat was getiteld Sugar Baby Love. En dat was een grote hit uit de jaren 60, om precies te zijn. Zo. En dan gaan we door met Jan Akkerman en Cas Lux. En ik zei het al, ook met medewerking van Rick van der Linden. En Pierre van der Linden van, ja, van een Brainbox, de drummer. Die deden dus ook mee. Het nummer heet Acopa. Even kijken, dan moet ik even goed kijken. Want poeh, dit is weer even lastig. Apocalypso, nou heet het, zo heet het nummer van deze plaat. De album heet Transparental.

was what I wanna be.

Sammy Davis Jr. En dat nummer dat was getiteld Love is All Around. Lekker om net 74 te horen. We gaan weer naar de 70s.

naar Hustle. En dat was van Van McCoy. En dat is een disco-klassiek. En u kunt dat in dit programma verwachten. Ik zei het al, we hebben een leuk contrast in muziek. Aan de ene kant hele progressieve rock. Aan de andere kant entertainment van Sammy Davis. En dan ook nog hier en daar een hitje uit de jaren 70. Het album Transparental van Jan Akkerman en Cas Lux, dat zijn de officiële naamgevers van het album. Maar ik ga u toch even vertellen wie er allemaal aan meededen. Want dat is toch wel interessant eigenlijk. Ook voor mezelf. Jan Akkerman speelde natuurlijk gitaar en de gitaar synthesizer. Dan hadden we Cas Lux, de zanger. Die deed ook, ook gitaarpartijen. En dan wordt het leuk. Dan krijgen we op de bassist, Kees van der Laarzen. En Kees van der Laarzen is nog steeds de man waar ik zelf ook heel regelmatig nog steeds mee speel. En die dus al jaren deel uitmaakt van mijn band. Kees van der Laarzen dus op basgitaar. Dan Pierre van der Linden, die deed de drums. Manuel Lopez deed op twee nummers de drums. Dan Rick van der Linden op alle keyboards. Eddie Konar, ook een hele bekende percussionist. En de vrouw van Kees van der Laarzen, inmiddels helaas niet meer onder ons. Een aantal jaren geleden overleden. Grace van der Laarzen dus op percussie. Nou, dat is de groep die aan dit album meedeed. En we gaan nu luisteren naar het stuk Concentrate, Don't Hesitate.

Sammy Davis Jr. En lekker hoor, We'll Make It This Time. Zijn, ja, een beetje toch uit zijn disco-tijd, een beetje die Barretta-tijd. En jaren 80 zo'n beetje, denk ik. Ja, maar wel lekker. In ieder geval, We'll Make It This Time. Terug naar de 70s. Jawel. I can give you everything. Stylistics.

I can give you everything. En dat was er eentje van de Stylistics uit het bekende, beroemde disco-tijdperk. Volgende is het laatste nummer van kant 1 van Transparental. En dat is een heel kort werkje, duurt maar 1 minuut en 1 seconde. Ik moet even goed alert blijven. Oké. Het nummer is getiteld Transparental. Titelsong van de plaat.

me niet vergis, was dat inderdaad een televisieserie die zo heette, Mary Hartman. En nou ja, Sammy Davis was daar kennelijk een fan van. Dus die heeft de titelsong maar gemaakt. En dat nummer dat heette dus inderdaad Mary Hartman. En dan gaan we nog eventjes naar de 70s terug. Don Farden heet de man. En het liedje dat heet Indian Reservation.

Ja, en in verband met de tijd laat ik deze plaat nog even doorlopen. Want anders red ik het niet meer. We gaan naar Mackie Katie Kissoon uit de 70s. Freedom.

0: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij Russische aanval in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Volgens de VN-mensenrechtenmissie in Oekraïne kwamen er in mei zeker 274 burgers om het leven bij aanvallen. Dat is het hoogste aantal in jaren. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor maakt hij kans de impopulaire Keir Starmer op te volgen als premier. Of Burnham een hele andere koers kan gaan varen is nog maar de vraag, zegt correspondent Arjen van der Horst.
6: De staatsfinanciën staan er slecht voor. De financiële beweegruimte van deze regering is beperkt. Dus als Burnham grootse plannen wil lanceren die heel veel geld gaan kosten, ja, dan moet je of de belastingen verhogen of flink bezuinigen op de sociale voorzieningen. Nou, beide maatregelen zijn bijzonder impopulair bij de Britse kiezer.
5: DJ's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten maken de overstap naar Radio 10. De twee maken nu nog voor BNNVARA een ochtendshow op Radio 2. Bij Radio 10 worden ze de opvolgers van Gordon en Frankje de Bot. Hun ochtendshow begon in september, maar de luistercijfers vallen tegen. Lionel Messi is nu in zijn eentje topscorer alle tijden op WK's. Argentijn maakte in het groepsduel tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Commentator Suze van Kleef zag het gebeuren.
7: Medina was helemaal vrij en die vindt vervolgens niet een Almada die daar staat te wachten. Want Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
5: Sinds vorige week deelde Messi al het record van 16 doelpunten met de Duitser Miroslav Klose. Die speelde op de WK's van 2002 tot en met 2014. Het weer droog en zonnig en het blijft nog lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: pakketje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Binnenkort ruis op je radio.

0: zeggen, we zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Miljoenen LP's staan op zolders en in schuren te verstoffen. Waardevolle opnames dreigen voor altijd in de vergetelheid te geraken. Slechts één man kan ons behoeden voor een muzikale ramp.
3: Who you gonna call?
4: Ruud Jansen.
2: De Redder in de Noodshow. Elke maandagavond van 8 tot 10 bij Eimond 360. Muziek zoals muziek bedoeld is.
4: Who you gonna call? Ruud Jansen.
5: Zo, welkom terug bij het tweede uur van deze Redder in de Noodshow op deze maandag. En we gaan vrolijk verder met waar we mee bezig waren. Namelijk de LP Transparental van Akkerman. Dance en Songman van Sammy Davis. En dan natuurlijk ook nog wat hitjes uit de 70's. We beginnen met Jan Akkerman, Cas Lux en Rick van der Linden. Kees van der Laarzen, Grace van der Laarzen, Eddie Konar en Pierre van der Linden. Dat zijn de mensen die dit album volgespeeld hebben. Het eerste nummer heet I Can Take It Much Longer. Jan Akkerman, Cas Lux.

Ja, dan word je zo af en toe als presentator natuurlijk ook nog aardig gefopt. Want dan loopt het ene nummer lekker door in het andere. En dan denk je van, kom zo gauw niet meer ingrijpen. Dus dan maar door laten lopen. En dat maakt ook allemaal niet uit. Marcia heette dit nummer. Prachtig stuk trouwens. En fantastisch Hammondspel van Rick van der Linden. Helemaal te gek. Goed, we gaan door met Sammy Davis Jr. van het album Song and Dance Man. En het nummer wat we daarvan gaan draaien is You Can Count on Me.

T-Rex en Get It On. Dat was de titel van dit prachtige werkje. Dan gaan we nu weer door met Akkerman Kaslux van het album Transparental. En dan moet ik weer even de gegevens erbij pakken. You're Not The Type. Dat is de titel van het volgende werkje.

Ja, we draaien van vinyl en dat kan dan wel eens een keer overslaan. Dat gaat gewoon gebeuren. Of als je per ongeluk tegen de tafel aanstoot, zoals ik. Ja, ook dat kan gebeuren. So, Song and Dance Man was dat van Sammy Davis Jr. En we gaan hier naar een hele gekke plaat uit de 70s. Want u weet dat we hebben een leuk mixje. Maar we krijgen nu een hele rare plaat. Lieutenant Pigeon en Moldy O'Doe.

Ja, dat zulke platen dus nog hits kunnen worden. Helemaal geweldig. Maar goed, het was in de jaren 70 was dat zo. Maldio Doe, zo heette het nummer. En Lieutenant Pigeon was de uitvoerende artiest van dit werkje. Laatste nummer van het album Transparental van Jan Akkerman, Cas Lux. En ik vertel u nog maar een keer wie er nog meer meededen. Rick van der Linden op toetsen. Dan Kees van der Laarsen op bas. En Grace van der Laarsen, zijn helaas overleden vrouw, op percussie. Eddie Konar ook op percussie. En Pierre van der Linden op drums. En dat is het. En het laatste nummer is van deze LP. Heel toepasselijke titel ook. The Party is Over. Het begint een beetje zachtjes, maar het komt helemaal goed.

I Heard a Song was dat van Sammy Davis Jr. Laten we deze plaat ook... nee, doe het niet. We laten hem niet lopen. Ben je gek. Ik heb nog een leuk hitje uit de jaren 70. En dat is... Moet ik weer even gaan kijken, want dat is weer zoiets... ja, het loopt allemaal niet zo als ik het wil vanavond. Maar maakt allemaal niet uit. Who Do You Think You Are? En dat is van... Who Do You Think You Are? En dat is van... even kijken. Van Candlestick Green, als ik het goed zie. Ja, Candlestick Green. Zo heet het de jaren 70. Dus we gaan er naar luisteren. Daar komt-ie.

Candlestick Green was dat. En dat nummer dat heette Who Do You Think You Are? Nou, dat weet ik wel. Hoef me niet af te vragen. Sammy Davis heeft een heel andere conclusie. De Sammy Davis die zegt gewoon van... I'd be a legend in my time.

als je dat van jezelf weet. Hè? Dat je een legend wordt in je eigen tijd. Nou, prachtig mooi. We gaan door met iets heel anders. Percy Sledge. Dat is weer een... Intussen nog een andere LP erop gelegd. Dat is de originele soul hits uit de jaren 60. Want die andere LP was ook op. Dus ik moest nog een beetje tijdvulling hebben. Dus draaien we Percy Sledge. En het nummer When a Man Loves a Woman.

When a Man Loves a Woman, Percy Sledge, van een LP met allemaal hele oude soulmuziek. En ja, de kwaliteit is dan ook niet meer al te best natuurlijk. Ik weet dat er digitale opnames zijn, maar ja, dit programma draait nu eenmaal alles van vinyl. Dus daar wijken we lekker niet vanaf. Gaan we door met Sammy Davis Jr. We hebben nog een paar stukken van die prachtige LP Song and Dance Man. En het volgende nummer is getiteld Snap Your Fingers. Nou, als u dat wil doen, moet u dat gewoon doen.

Snap Your Fingers, Sammy Davis Jr. was dat. En wij gaan nog eventjes een oude soulknakker er tussendoor gooien. Het is een heel oud liedje van een van de, ja, van de grote soulpioniers, zou ik willen zeggen. En dan heb ik het natuurlijk over Sam Cooke. En van Sam Cooke gaan we luisteren naar een nummer dat heet Wonderful

0: What a Wonderful World. En dat was dus van Sam Cooke. En ik heb nog een nummer van Sammy Davis Jr. voor u. Van het album The Song and Dance Man. En dat heet Chico and the Man. En er staat bij, mijn team is van José Feliciano. Nou, we gaan het behoren.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: partijtje van José Feliciano.
1: Eigen tijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Die moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De Belgische regering heeft de visa moeten verstrekken, zegt deze journalist van de VRT.
5: Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van, maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost.
4: Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werd gezien als een van de machtigste mensen in de muziekindustrie. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive overleed thuis in New York op 94-jarige leeftijd. Het weer, het is overal droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog. En bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Eimond 360.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Welkom bij alweer een nieuwe uitzending van de Rock Show. En ik heb vanavond een heel rijtje spiksplinternieuwe singles van verschillende artiesten. We gaan snel van start en de eerste is een nieuwe van Marilyn Manson en die heet Exit Wound.

Ja, het is toch wel weer vanouds Marilyn Manson. De volgende is ook geen onbekende, Tarja Turunen, de voormalige frontvrouw van Nightwish, heeft een nieuw album uitgebracht. En dat album heet Frisson Noir. En daarvan gaan we luisteren naar het titelnummer.

Frison Noir. En een leuke LP. Ik heb er een paar nummers zo stiekem weg even van beluisterd. En het is echt Taria. En toch wel op de behoorlijke heavy toe. De volgende is Evanescence. Heeft ook een nieuw album uitgebracht. En dat album heet Sanctuary. En ook daarvan gaan we luisteren naar het titelnummer.

Evanescence. En het is weer vertrouwd geluid. Zo in juni van 2026. De volgende is ook een nieuwe. En een nieuwe van een toch wel wat oudere band. In de jaren 80 maakten ze furore en hadden ze een mega hit met The Final Countdown. Europe is terug met een nieuwe single. En die heet The Cult of Innocence.

Ja, mooi werkje van Europe. We gaan naar Duitsland. Ja, de band Dominum. Ik had eigenlijk nog niets van ze gehoord. Maar ze schijnen in 2022 te zijn opgericht. Zoals ik zei, ze komen uit Duitsland, uit Nuremberg om precies te zijn. En ze hebben een album en daarvan is een single uitgebracht. En dat nummer heet Dark Melodies.

gewoon recht toe recht aan power metal. Zoals het hoort. Even kijken. Ja, we gaan naar een oudje. Eentje die is inmiddels 46 jaar oud. Afkomstig van een album dat heet Permanent Waves. En we gaan luisteren naar Rush met The Spirit of Radio.

Het volgende nummer is er eentje van van Epica. En dat is er eentje van vorig jaar, van het album Aspire. We gaan luisteren naar Eye of the Storm.

En als gebruikelijk een echt epica nummer. Lekker veel en lekker bombastisch. We gaan naar Finland, naar Him, oftewel His Infernal Majesty. Ze maken zelf ook nummers, schrijven ook nummers. En noemen hun muziek eigenlijk een beetje love metal. Maar de man is ook een meester in het vermetelen van popnummers. Zoals het volgende. Wicked Game. Origineel is geschreven door Chris Isaak. En in deze versie is het dus echt rock. Wicked Game.

Nou, laat misschien nog een keertje weten op de Facebookpagina wat u van hem vindt. Ja, we gaan naar een oudje, Beer. Opgenomen in 1970 op Maui, ofwel Hawaii, is hier Jimi Hendrix en de Jimi Hendrix Experience live met Voodoo Child.

0: kwamen 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden. Ook zouden er tientallen mensen gewond zijn geraakt. Tialf is door het Internationaal Olympisch Comité goedgekeurd als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daarmee is het nog niet zeker dat het evenement inderdaad naar Heerenveen komt. Volgende week maandag wordt er nog vergaderd door het Franse Olympisch Comité. Als dat ook instemt met Tialf is het wel zeker en zijn de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Nederland. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Argentinië is zeker van de volgende ronde op het WK voetbal. In Dallas won de ploeg met 2-0 van Oostenrijk dankzij 2 goals van Messi. Hij is nu de WK-topscorer aller tijden. Messi miste na 9 minuten nog een penalty, maar maakte even later alsnog zijn 17e WK-doelpunt. Daarmee ging hij de Duitse spits Miroslav Klose voorbij. In de blessuretijd van de tweede helft viel Messi's 18e WK-doelpunt. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon, blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: I told myself, life is short.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien moet er een burgeroorlog. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland. Onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten worden gemaakt. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won afgelopen avond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Messi is daardoor nu topscorer aller tijden met 18 goals. De Argentijn is bezig aan zijn 6e WK-voetbal. Het doelpuntenrecord stond eerst op naam van de Duitse spits Miroslav Klose en die heeft Messi inmiddels gefeliciteerd. Het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. En overdag is er opnieuw volop zon en dan wordt het 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak ligt stil. De tweede helft is uitgesteld vanwege noodweer in Philadelphia. Het onweert en de autoriteiten vinden het te gevaarlijk om verder te spelen. Het publiek is gevraagd om de tribunes te verlaten. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep. Sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Dan nog even terug naar het WK voetbal. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer dan nog. Het koelt af naar 11 tot 17 graden vannacht. Morgenochtend opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt weer hervat. De wedstrijd lag zo'n 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar mogen inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Op deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie.